0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Onze rode duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan of 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
1: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken en ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een groot datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor de hele gewesten geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maxima boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: terug van een regenboogdraak en plukt de gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De 5 beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Onze rode duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje. Na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten ook met rechts getrapt hebben.
1: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charlotte de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomeren. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
0: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Mannekes, Pompie. Morgen is Schamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee.
5: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Morgen is Schamma extra open tot 16 uur. En voor alle Schamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Dit is Joe Summer.
12: Good times.
11: Great.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
9: Dit is Joe Summer.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Onze Rode Duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
7: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
6: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
8: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
6: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen Duivelsfans samen kijken.
9: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
10: Ik was een beetje voor dit.
11: Dat zat meer, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
6: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn wel meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
12: Dit is Joe Summer.

0: beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
10: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Van Christopher Nolan.
6: No one could stand between me and home.
5: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
7: Let's go!
5: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
10: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
12: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mee te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senna is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
11: De Duivels gingen Senna Lammens na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
13: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen. Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
11: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivelsfans samen de match.
14: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
15: Ik was een beetje voor dit.
16: Dat zal meer, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
11: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
1: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
1: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
13: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
14: Krevel. Leef beter.
15: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
16: Dit is Joe Summer.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
5: Help me go home.
4: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.

0: is met een licht katertje toch wel op deze zaterdagochtend. Niet van de alcohol. Onze rode duivels gisteren tegenover Spanje. Doet toch nog een beetje pijn. Niels Rosa Peralta heeft het er ongetwijfeld ook over in het nieuws van 10. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Vraagtekens rond bondscoach Rudy Garcia. Het wordt erg druk op de weg dit weekend en Cuba zit opnieuw zonder stroom. De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand. Dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek. Dat zegt analist Mark de Grijze.
2: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
1: Ja, België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. En het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. En het weer nog. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren. Tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dus des te meer reden om vandaag al af te komen richting de kust waar een schoon windje plaatsvindt. Want dat doet niet af aan de temperaturen.
3: Met Astrid Philips.

Ellen Lobbe staat dan weer. Die heeft het nieuws goed begrepen, want ze stuurt ook een berichtje in de app. Bouwverlof, druk op de baan. Nee, dat hebben we gisteren niet gemerkt richting het zuiden. Ik vermoed dat ze al in de file heeft gestaan. Ik heb daar niks van gemerkt van files, maar mijn koffie van vanochtend smaakte toch een beetje bitterder dan anders. Ja, goedemorgen. En hoe ben jij uiteindelijk uit je bed gekropen deze ochtend? Was het misschien toch nog met een t-shirt van de duivels aan? Of heb je dat toch maar gewoon snel uitgegooid na het verlies van gisteren tegen Spanje? Ja, de duivelsgekte. Het was een ding gisteren. Heel veel plekken waar je echt kon kijken. En masse. Was ook het geval aan ons Paradise Beach hier in Westende. Dat is ook goed volgelopen. Als je daar zelf niet bij was, je kon het ook allemaal zien op onze socials. Ik zelf ben hier ook niet blijven plakken. Ik had een afspraak in Antwerpen, in het Boerlapark, was ook zeer veel volk, zeer veel motivatie om de Rode Duivels met ons allen naar de overwinning te schreeuwen, maar het heeft niet mogen zijn. Als dat, had ik zo hard het gevoel dat het er eigenlijk wel in zat, hoor. Maar dan die laatste minuten, hè, dan gebeurt het. Maar kop omhoog, dat doen we vooral vandaag en deze schone zaterdagochtend meepakken. Misschien wel aan het zeetje, zoals heel wat mensen al aan het doen zijn. Ik zie dat het terras hier aan het Paradise Beach toch al aan het vollopen is. Maar waar je ook luistert, deze Sunny van Boniem hier. Die staat sowieso klaar voor jou. Om jou een boostje misschien wel te geven op deze 11 juli.

wakker met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fears. Zo wordt het 9:15. Mario de Wilde die laat weten via de app. Goedemorgen. De Rode Duivels die hebben dat goed gedaan. Alleen jammer dat Courtois subtiel de match aan Spanje heeft gegeven. Dat is mijn gedacht. Dat zet hij er ook nog bij. Ja, die Rode Duivels, zonde, doodzonde vind ik het. Ik had gisteren voor het eerst mijn Belgische vlag dus eigenlijk buiten gehangen. Maar ik denk dat ik ze gewoon terug kan binnenhalen vandaag. De Vlaamse vlag daarentegen zou eigenlijk wel buiten gehangen kunnen worden, want het is vandaag uiteraard 11 juli, staat voor Vlaamse feestdag. Daar willen ze een vrije dag van maken. Dat las ik vanochtend in de krant. Of Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die heeft die plannen toch nu. Dit jaar is hij al goed gestart. En nu deze 11 juli dan per ongeluk met de start van het bouwverlof toch hier en daar in ons land valt. Per ongeluk ook nog eens op een zaterdag. Weet wel dat ons dat vooral niet tegenhoudt hier bij Joe om de deuren van ons Paradise Beach te openen. Jou te verwelkomen met een goede koffie bijvoorbeeld. Om dit vroege uur lijkt mij dat toch gepast. En ijsje daarentegen, dat kan misschien wel altijd binnen. Hè. Ik zag nu trouwens wel dat ik een klein foutje heb gemaakt vandaag. Want zo iets van Vlaamse muziek, dat misschien wel logisch geweest. Maar ik ben dat volledig in mijn playlist vergeten stoppen. Voor 12 uur dus niks van dat. Tenzij jij misschien toch nog een suggestie hebt voor mij. Laat maar weten. Een Vlaamse plaat. Maakt niet uit wat het is. Laat maar weten gewoon wat jij graag wil horen. En stuur jouw berichtje door via onze app. Dan kan het straks misschien nog wel passeren. Een Schots feestje, gewoon zomaar, dat krijg je sowieso wel. Dat had ik al geregeld met de Simple Minds dan nu.

Someone Somewhere in Summertime. En vandaag ook even Vlaams getint op deze Vlaamse feestdag 11 juli. Komen al heel wat leuke suggesties binnen. Wiltura zou bijvoorbeeld mogen passeren, net zoals Noordkaap of Willy Sommers. Wel, ik ga nog even verder kijken en dan het resultaat laten horen. Vlaams plaatje. Na Cher nog met Strong Enough.

0: festivaltickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Morgen is Schamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Schamma extra open tot 16 uur. En voor alle Schamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. De magie komt tot leven voor fans van de wereld van Harry Potter. Ga op een unieke reis door de iconische decors, herbeleef de verhalen en ervaar je favoriete momenten als nooit tevoren. Van spectaculaire requisieten en kostuums tot interactieve hoogtepunten en een blik achter de schermen. Beleef de magie van de films en meer. Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
9: Dag meneer, kan ik helpen?
10: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
9: Oh, een koffieke neer, ik haf ik daar.
10: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
9: Goeie idee, ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè?
10: En content van?
9: Zeker, na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
10: Ha, verkocht!
6: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Solden bij Zalando.
12: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
11: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
12: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
11: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
13: Zalando. Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
14: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
15: Krevel. Leef beter.
16: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Switje van Laïs was ook nog binnengekomen, net zoals Lekker blijven hangen van ons. Margrietje stuurt Claudine Kind heel wat suggesties binnengekomen voor die ene Vlaamse plaat, want ik had dat er totaal niet tussen gestopt. Anders ging je voor 12 uur al zeker niks Vlaams horen en dat op deze 11 juli moet toch wel kunnen. Heel wat keuzes binnengekomen. Gezien ik zelf niet altijd de beste ben in keuzes maken, in beslissingen maken, laat ik meestal het computersysteem kiezen. Maar vandaag had ik hier eigenlijk toevallig gasten bij mij in de studio. Ze staan hier nog hoor, als je even kijkt via joe.be of via de app kan je ze misschien. Het zijn Mathieu, het zijn Sophie en het is de bijna 5 maanden oude Lina die super flink is en ze hebben meebeslist over de keuze van vandaag en het is dit weer geworden. Ik denk meteen ook de beste.

0: Dag, 10:30 ook. En dan mag ik hopen dat je toch al een klein beetje opgewarmd bent. Intussen gaan we deze dagen weer netjes boven de 30 graden. Tenzij aan de zee. Die doet vandaag eigenlijk wel een beetje dienst als de beste airco. Die we dan wel tot zo'n 26 graden zetten nog steeds. Hoor. Perfect eigenlijk. Temperaturen van het draaglijke soort. We hebben het al eens graag. Hè. In dat zomerse sfeertje pak ik er ook muziek bij. Met Enrique en Shanna Paul. In het Spanglish hoor je ze zo meteen met hun bailarina. En nog eens kijken dan hoe het gaat op de weg. Ik denk dat het richting het zuiden met dat bouwverlof wel miserie kan zijn. Maar voorlopig toch op de E40 richting Gent maar één file. Er zit 10 minuten extra aanschuiven. En dat tussen Merelbeke en Gent. En 60 door een defect voertuig daar. Joe
1: Paradise Beach. Met Astrid Philips.
0: Die Bailando trouwens komt er zo meteen aan, hè. Na Belinda Carlisle nog.

0: 20 voor 11. Goedemorgen. En al 35 jaar van toepassing. Al die tijd al kleurt Kylie Minogue haar haar nog steeds suicide blond. Inspireerde Michael Hutchence voor die wereldhit van hem met In Excess, die er zo meteen aankomt.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Men kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
9: Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met Soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian Style en Belgian Comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
14: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
17: Hoe dat?
16: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
17: Oh, cool.
16: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Dat hadden de broertjes Bee Gees eigenlijk geschreven voor Marvin Gaye en Diana Ross, maar die zeiden no thanks, of toch zoiets in die trend. En Kenny Rogers die vond het dan wel iets hebben en de rest is geschiedenis. Een van de mooiste duetten geschiedenis met Dolly Parton erbij. Islands in the Stream. Pakken we het nu dan grootste aan, want het is van onze zee naar de ocean met Billy.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Dit is jouw.
6: Pak ik jou nog een uurtje mee op jouw zaterdagmorgen, waar de zon gelukkig schijnt en de muziek ook al goed zit, hoor. Met onder andere George Michael, straks na Tina Turner nog. Bijna 11 uur nieuws, dat hoor je nu met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
7: Een goedemorgen. Een recordbedrag aan gasboetes. De toekomst van Rudy Garcia is nog onduidelijk. En Meteor en Celine van Uitsel zijn uit elkaar. Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen €185 miljoen. Dat is vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel, zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten.
8: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
7: En sport, de toekomst van bondscoach Rudy Garcia is onzeker. Zijn contract bij de Rode Duivels loopt sowieso af eind deze maand. En er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook kritiek. Dat zegt analist Mark de Grijze.
9: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
7: De Duivels liggen uit het WK, ze verloren in de kwartfinale van Spanje. En dan nog jammer showbiznieuws, want Celine van Uitsel en Meteor zijn na 10 maanden niet meer samen. Dat bevestigt hun management om speculaties tegen te gaan. Ze benadrukken dat er geen ruzie of derde partij is, maar dat hun persoonlijke wegen te ver uit elkaar liggen. En dat ze ook geen reacties geven op de breuk. En dan nog het weer. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken wel dan. En ook volgende week veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: En wie nu dan zin heeft in een klein fris windje, dan moet je zeker langskomen, ook in Westend. En de zon schijnt, het is nog steeds aangenaam warm. Twee files dan op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is op de E40 richting Kust. 10 minuten daar tussen Zwijnaarden en Drongen. En nog eens 6 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.

5 over 11. Goedemorgen, welkom bij Joe. Welkom ook in jouw weekend, waar we nog wat plannetjes trouwens voorzien met Joe. Voor jou, hè, die ik straks zeker en vast nog eens ga overlopen, die plannetjes. Als je daar tenminste zin in zou hebben. Want misschien ben jij gewoon al content met gewoon fijne muziek. Waarvoor we dan zo meteen trouwens nog eens trekken richting LA, richting Los Angeles. Ja, voor onze rode duivels moeten we daar helaas niet meer zijn. Maar wel naar LA voor Nicky Yore, die vandaar komt. Je hoort hem zo meteen met dat nummer dat bedoeld is om volop in je hoofd te blijven hangen. Liefst nogal van al een hele dag lang. Die la-da-da-da's zorgen daar wel voor. Het is voor na George Michael. Man.

Het is niet alleen sunroof, het is ook meteen sunproof. Deze hier van Nicky Jor tot bijna 11:15. Betekent nog zo'n 3 kwartier. En dan schuift Tess Goossens hier aan achter de microfoon op ons Paradise Beach nog steeds in Westende. Tess on the beach komt langs. Dat betekent ook trouwens dat ze volk meebrengt. En dat wordt vandaag advocaat, mediafiguur Nele Somers. Die komt ook in de studio opduiken hier in Westende. En ze vertelt dan ongetwijfeld over haar zomerervaringen. Dat is toch de bedoeling. Hoe en wat precies? Wel, vooral blijven plakken hier dan straks. Dus tussen 12 en 2, dat het gezellig wordt met die twee, daar ben ik zeker van. Want die kunnen allebei zeer aangenaam en breed lachen. Misschien is jou dat ook wel al eens opgevallen. Nu, een hele zomer lang blijft Tess dat trouwens doen. En Tess on the beach hier aan zee, zaterdag en zondagmiddag tussen 12 en 2. Dan gaat ze dus de vakantiekoffer induiken, bedoel ik vooral behoorlijk figuurlijk. Hè? Met BV's uiteraard. Vandaag dus Nele, morgen komt Joris Hessels dan weer langs. En zeker op post zijn, denk ik, op jouw weekendmiddagen. Jouw lunches in het weekend, ze worden plezant als een feit. Nu nog even naar het breakfast misschien met Supertramp. Uit dat album Breakfast in America krijg je nu deze hier. The Logical Song.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
9: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
9: Prachtige keuken, hè.
8: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Ego Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
12: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
13: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
14: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
15: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

jouw zaterdagvoormiddag, How You Mind Me van Nickelback. Wat dacht je van zondagvoormiddag? Heb je dan al plannen toevallig? Wij genieten hier alleszins sowieso nog op ons Joe Paradise Beach in Westende. Morgen ook uiteraard. Maar weten we ook dat jij dan leuke plannen kan maken hier, hè, door gewoon eens hallo te komen zeggen. Maar er zijn ook de propere strandlopers. Daarvoor had ik gisteren ook bezoek. En die roept op om ook nog eens langs te komen om ook een propere strandloper te worden. Dat is namelijk een fantastische Vlaamse vrijwilligersorganisatie die zich elke dag keihard inzet voor propere stranden en een gezonde Noordzee. Niet onbelangrijk toch, hè? Omdat wij nu hun engagement ontzettend waardevol vinden, slaan we deze zomer dus de handen in elkaar. Dat vonden we het beste plan precies wel. Morgen organiseren dus hun allereerste grote opruimactie en we roepen jou graag op om tussen 10 uur en 11:30 in de ochtend gezellig te komen meehelpen. Zoals bij de propere strandlopers zelf zeggen, het is laagdrempelig. Je stapt gewoon het strand op en je begint, maar de impact is enorm met al dat opruimen. Dus kom morgen om 10 uur zeker en vast eens langs naar ons Joe Paradise Beach in Westende. Steek samen met andere luisteraars misschien ook wel 1,5 uurtje de handen uit de mouwen. Geniet terwijl ook gewoon van een fijne wandeling op het strand, als dat geen goede combinatie is. Dus alle redenen om misschien toch ook zo'n propere strandloper te worden. Muziek daarvoor in ruil krijg je nu al met Mike Oldfield en Maggie Riley, hun Moonlight Shadow.

0: altijd plaats voor Bruce Springsteen. Human Touch, zometeen nog zo'n grootheid met Michael Jackson en Smooth Criminal. Ideaal misschien wel voor tijdens de files, want ze zijn er hoor. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste, dat is op de E40 richting kust. Kwartier extra daar tussen Aalter en Beernum. 11 minuten dan tussen Zwijnaarden en Drongen. Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan op de E40 richting Gent ook nog 11 minuten erbij. Tussen Beernum en Aalter, daar is een ongeval gebeurd. Sta je nog ergens anders in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Damn Good, zo hoort dat ook helemaal. Op een zaterdag waar de zon heerlijk straalt en straks zelfs nog een tikje harder met Girly Girly van Sophia George erbij. Ze komt eraan na Adamski & Seal met Killer.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Van Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
9: Let's go!
7: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
10: Good times. Great music.
11: Show. Summer.

Adamski, Seal en Killer, dat is net 1990. Dat zou dus niet mogen passeren vanavond tussen 8 en 10. Want dan komt Sven Ornelis met zijn 80s set langs. Dan komt hij draaien hier op het dak van de studio van Paradise Beach in Westende. Twee uur, met andere woorden, ondergedompeld worden in een badje van niks dan jaren 80 muziek. Dat is een heel nieuw projectje van Sven Ornelis. Ik had hem gisteren nog aan de lijn en hij zei, het is echt de wereldpremière, dus ik vind het een beetje spannend. Maar sowieso dat hij ook wel in glitterpak zal aandraven. Ik ben ook benieuwd hoe spannend dat dan weer wordt. Vanavond dus, als je nog geen plannen hebt, je hebt zin in een goed feestje, want dat heb je altijd wel met jaren 80 muziek. Zeker eens langskomen, hè, naar het Paradise Beach, dus in Westende. Wie weet trouwens dat dit nummer passeert, want dat kan wel hoor. Sophia George uit de 80's met Girly Girly. Girly.

One van Dua Lipa. Zometeen wordt het beter, want dan krijg je er twee voor de prijs van één, hoor. Zometeen tussen 12 en 2 kan genieten van Tess Goossens met Tess on the Beach. Betekent dat ze ook vandaag volk mee heeft, hè. Deze keer wordt dat dus ex-mees-politie-advocaat Nele Somers.

0: Een heel goedemiddag. Zometeen de eerste Tess on the Beach vanuit Westende met als gast Nelis Zomers. Maar eerst is nieuws, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. We vieren vandaag de Vlaamse feestdag. Nieuwe aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. En de Rode Duivels zijn morgen terug in België. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
2: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
1: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. En gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten.
3: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
1: De uitschieter is Bekkevoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld 322 euro op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen dus met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel dus voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op heel wat plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïnse drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
4: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. En het weer nog. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: 4 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Daar is een ongeval gebeurd. Daar schuif je 21 minuten aan. En richting Kust op de E40 tussen Nevelen en Beernum 20 minuten. Tussen Zwijnaarden en Nevelen een kwartier. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten.
5: Joe Paradise Beach. 6 on the beach.
6: Met Nelis Zomers.

0: Een heel goede middag. Welkom bij Tess on the Beach. Vandaag echt van op de beach van Westende. Ik nestel mij hier een maand lang. Elk weekend met een bekende gast op zaterdag en zondag tussen 12 en 2. En vandaag vieren we vakantie met Nele Somers. Welkom Nele.
1: Dankjewel Tess.
0: Nele, een van de mooiste missen die ons land rijk is.
1: Zeg.
0: En ik vind het in het echt nog...
1: Doe mij blozen.
0: Ja, nee, het echt is nog mooier, want ik zie jou geregeld op televisie aan de tafel van Gert. Mm-hmm. Daar ben jij een tafelspringer, hè? Klopt. Mm-hmm,
1: dat klopt, ja.
0: Maar jij bent eigenlijk ook in het dagelijks leven gewoon advocate.
1: Ja.
0: Wat is jouw specialisatie?
1: Intellectueel eigendomsrecht, merken, modellen, auteursrecht, databanken, software, dat allemaal. Dat is waar ik doe bij Artus. Ja.
0: Klinkt serieus, hè?
1: Ja, heel serieus, maar dat is ook serieus.
0: Ja. En dat wissel je dan af met de media? Dat geeft dan een soort balans, een soort evenwicht?
1: Ik ben wel vooral advocaat natuurlijk, want ik zit daar natuurlijk om duiding te geven ook. Vanuit mijn vakgebied, dat is toch het overgrote deel van mijn job daar. En dan af en toe doe ik zo eens een uitstapje, zoals naar Tess on the Beach.
0: Leuk, hè?
1: Ja, leuk. Ja. Heel leuk, ja.
0: Ja. Heb je er eigenlijk tijd voor? Want de rechtbanken in de zomer, hoe zit dat? Is dat in juli en augustus een beetje rustiger voor jou als advocaat? Of?
1: Wel, er is gerechtelijke vakantie, dus de zittingen gaan op een andere manier door. Er zijn veel minder zittingen, wel vakantie en dringende zittingen. Maar ja, er is altijd nog wel wat advieswerk op te volgen of ja, het management van het kantoor. Dus het valt nooit echt volledig stil. Alleen als ik dus op vakantie ben, dan moet het wel even stilvallen om op te laden natuurlijk. Ja.
0: Jij ziet er heel ambitieus uit. Dat blijkt ook uit wat je doet. Maar kan je dan ook gewoon niks doen of krijg je daar eerder stress van?
1: Dat is voor mij heel moeilijk, niks doen. Ik heb ook een hele stapel boeken al klaar liggen die ik wil meenemen. Het zijn wel romans, Engelse romans. Het zijn geen managementboeken of zo, want dat lees ik eigenlijk niet zo heel graag. Maar echt niks doen is niet aan mij besteed. Ik moet wel iets kunnen lezen. Maar het is niet zo dat ik heel de tijd wil tennissen of zwemmen of klimmen of zo. Nee, geef me maar een goede stoel, een goede boek en ik kijk wel naar die sporters. Dat is eerlijk.
0: Dat is heel eerlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd naar wat jouw vakantieplannen zijn, wat jouw mooiste vakantie was. En je hebt daar straks al een tipje van de sluier achter de schermen opgelicht van jouw horrorvakantie. Geweldig verhaal. Ik kijk er naar uit. Welkom bij Tess on the Beach.

0: Thijs on the Beach.
1: De vakantie-ID van Nelis Somers.
2: Zo leren we jou een beetje beter kennen, dus je mag beginnen met een pitchje aan mij. Pitch jezelf als reispartner in 15 seconden. Wilde dat echt? Dus
3: geen meevallen met je, of wat?
2: Ja, ik hoop van wel. Maar ik ben wel zo iemand... Allee, we gaan dus woensdag vertrekken. En ik weet dat we naar Spanje gaan. Maar ik kan ook evengoed bijna op de luchthaven meekomen en zo amper weten waar dat we naartoe gaan en waar dat we gaan eten bijvoorbeeld. Dus ik ben wel zo... Ja, kent je die Instagram-filmpjes van dat babytje dat zo aankomt op de luchthaven met zo'n jasje aan, zo'n dingetje, een kapje op en een sjaaltje en zo... Wee! Ik plan niks in. Ik ga gewoon mee. Dus ik kan me voorstellen, Filip die plant alles, dat dat voor hem soms wel vermoeiend is. Want ja, ik ga gewoon mee op vakantie. Maar ik ben wel heel het jaar bezig, hè. Maar dat is wel iets, ja... En dan vakantie zelf. Ja, ik vind mezelf wel aangenaam, denk ik.
3: Dus je bent een beetje een volger.
2: Ja, vakantie eigenlijk wel. Ja, heel het jaar door eigenlijk meer een leider. Maar op vakantie, ja, ben ik een volger.
3: Oké.
2: Ja, ga ik gewoon mee, ja.
3: Oké. Streetfood of zoek jij eerder een sterrenrestaurantje op voorhand als je op reis vertrekt?
2: De beide kunnen, denk ik wel, maar toch liever het restaurant. Dat moet niet noodzakelijk een ster hebben, maar het mag wel lekker zijn. Ja.
3: Okay, een rozeetje of een frisse pint?
2: Witte wijn. Chardonnay. Ja, heel specifiek. Ja, vind ik heel lekker. Ja.
3: Oké. Okay. Een badpak of een bikini?
2: Badpak, hè. Ik heb nu ook een badpak aan. Ik ben al aan het opwarmen. Ja, bikini kan ook nog wel, vind ik.
3: Maar heb je een badpak vandaag aan, omdat je denkt, pak ik mij eerst even nog wel even op je beach leggen, hè, Tess?
2: Nee, dat was nieuw. Ik wou dat gewoon aandoen. Ja.
3: Oké. Okay. Op reis kook ik elke avond of nee, dan wil ik wel echt elke avond uit eten.
2: Nee, op reis... Allee, ik kook eigenlijk sowieso al heel weinig, ook in het jaar. Maar op reis dus ook niet. Het enige wat ik nu aan het doen was, maar is misschien wishful thinking, was zo allemaal apero-hapjes verzamelen en fotograferen, want dat vind ik wel leuk. Tegen een uur of 3, 4, dan moet er iets van apero zijn. En dan moet daar olijfjes zijn, dan moet daar burrata zijn, dan moet daar feta met meloen zijn, en dan ben ik met watermeloen. En dan ben ik allemaal aan het voorbereiden hoe ik dat dan leuk ga presenteren. Maar bon, het kan ook zijn dat dat nog in de soep draait.
3: Oké, okay, dat is goed. Een camping of een 5-sterrenhotel?
2: Dat vind ik wel een spreidstand eigenlijk. Maar dan, als ik echt moet kiezen, dan ja, waarschijnlijk toch wel het 5-sterrenhotel.
3: Maar doe je soms een camping aan of staat dat nooit op de planning?
2: Nooit. Nee. Dat is lang geleden dat ik nog ben gaan kamperen.
3: Dus eigenlijk was het een makkelijke keuze.
2: Makkelijk.
3: Ja. Hoe denken we over een sandaal voor een man? Is dat een sandaal voor een man of is dat eerder een schandaal?
2: Filip heeft al Birkenstocks, dus dat vind ik wel zeker oké. Dat kan, maar echt van die sandalen met sokken in, ja, dat vind ik nu niet echt... Niet echt zo, daar gelijk niet van mijn stoel.
3: Okay. De hotelkamer netjes houden of na 2 dagen complete chaos?
2: Ik ben een uitpakker. Ik kom aan, ik pak alles uit, ik hang mijn kleren op kleur. Ik weet ook ongeveer wat ik wanneer ga aandoen. Dus redelijk ordelijk wel, maar ja, ik begin dan wel te laat, hè, voordat we gaan eten. Eer al dat haar droog is, je moet dat snappen, dat is wel even. Ja, dan is het altijd wel in chaos vertrekken. De dag daarna heb je dan wel weer wat tijd om dat op te ruimen. Dus ja, ik probeer het wel ordelijk te houden, maar ja, er zit wel een klein chaotje in mij. Ja.
3: Vakantiefoto's van de kids op Instagram. Iedereen mag het zien of nee, enkel in mijn fotoalbum.
2: Sharenting. Ja, ik mag het niet meer van mijn kinderen. Dus vroeger pakte ik foto's, maar nu is het strikt verboden. Mijn dochter groeit er al wat door. Daar mag ik af en toe laten weten aan de wereld dat die bestaan. Mijn zoon die wordt morgen 14. En ja, dat is echt een absolute no-go.
3: Ah ja, oké. Okay. Ja. Want eigenlijk zeggen ze wel, hè, want juridisch gezien mag je het eigenlijk denk ik zelfs niet posten tot ze eigenlijk medezeggenschap hebben? Of hoe zit dat nu eigenlijk?
2: Ja, in principe als ouder heb je natuurlijk het ouderlijke gezag. Dus je zou het eigenlijk wel mogen, maar er hangt heel veel taboe rond. Omdat het natuurlijk ook gevaarlijk kan zijn. Hè. Blijkbaar belanden heel veel van die beelden ook op het dark web.
3: Ja.
2: En zijn er dan, ja, wordt er dan van alles met die beelden gedaan wat we niet willen, wat er met onze kinderen gebeurt. Dus in die optiek is het gewoon niet zo verstandig om het te doen. Nee.
3: Ja.
2: Ik heb het vroeger wel gedaan. Ja.
3: Ja, heb je er spijt van?
2: Ik heb er geen spijt van, want ik heb ook altijd gedacht, wat kan er nu eigenlijk gebeuren? Maar ik denk ook dat er een evolutie is, dat er nu nog veel meer beeldmateriaal gedeeld wordt, dat dark web toch nog meer leeft dan dat we denken. En het is ook vooral van het moment dat je er van bewust bent, ja, kan je er wel iets aan doen? Terwijl 10 jaar geleden of 15 jaar geleden zelfs was Facebook en Instagram, al die socials, dat was nog nieuw. Dus nu is dat allemaal, er is veel meer content ook op het internet. Dus ja, het wordt ook gewoon meer risicovol.
3: Ja, ik heb het nooit gedaan.
2: Nee, amai, knap. Ja, goed.
3: Ja, maar mijn kinderen zeggen, alleen mama, waarom post je? Ben jij beschaamd over ons? Nee, we zullen dat gesprek nog eens voeren.
2: Ja.
3: Geef jezelf een punten op 10 als reispartner.
2: Ja, 9?
3: Dat is wel goed.
2: Ik denk het wel, ja.
3: Erger dan
2: een beetje. Ja. Dat heb ik via mijn zus nog. Hè. Vrienden en vis, dat blijft 3 dagen fris. En dus dat je, als je te lang natuurlijk met vrienden gaat, zult je je altijd wel irriteren. Maar ja, je moet gewoon niet te lang gaan, dan denk ik. Als je een week gaat, dan is het al goed. En daarna is het allemaal wat bedorven. En begint je te irriteren misschien sowieso in andere mensen. Maar,
3: en met uw partner?
2: Nee, ja, ik kan eeuwig met Filip op reis. Ja.
3: En nou, wat zou hij zich kunnen ergeren bij jou op vakantie?
2: Goh, niet meer of niet minder dan waar het hem zich aan ergert bij mij in het jaar.
3: En dat is? Het is al een beetje een date night hier, hè?
2: Ja, ik denk dat hij soms gewoon wel liever een rustigere vrouw zou hebben. Maar dan weer, als hij een rustigere vrouw zou hebben, dan zou hij mij wel bellen en zeggen, maar die is wel heel saai.
3: En in wat ben je dan onrustig?
2: Oh ja, ik ben altijd bezig, altijd plannen aan het maken. Ik wil van alles doen. Allee, 8 jaar geleden heb ik het idee dan opgevat om een eigen advocatenkantoor uit te bouwen. Dat is dan wel een levensproject. Als we pas samen waren, dan kondigde ik aan dat ik Miss Belgium Beauty ging meedoen. Allee, zo van die dingen, dat hoeft voor hem eigenlijk allemaal
3: niet. Je hebt altijd een project.
2: Ja, ik heb altijd wel iets
3: om handen.
2: Ja.
3: Dus als ik naast u op de strandstoel zou liggen, want je kunt wel een dag op een strandstoel liggen.
2: Kan ik?
3: Dan staat uw mond geen 5 minuten stil.
2: Jawel, want ik zit in mijn boeken. Ja, zeker en vast. Maar als ik een boek wegleg,
3: dan
2: komt er van alles. Ja, dan komt er. En och, ja, wordt er van alles besproken. Ja. This on the beach.

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
11: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Good times, great music.
13: This on the beach.

0: half-half. En week 3 ben ik gewoon vergeten dat ik bij wijze van spreken advocaat ben. Allee, ja, heel even zo. Heel even vergeet ik het dan. En dan ben ik terug. En dan oké, wel terug vol een bak. Hè.
1: Dan heb je zo tijd om je te vervelen eigenlijk een beetje.
0: Ik verveel mij nooit. Ik verveel mij echt nooit. Ik heb echt al ook 9 boeken klaar liggen of zo om te lezen. Ah, ja. De kinderen gaan mee, er komen vriendjes van de kinderen, er komt familie langs, er komen vrienden. Dus ja, het gaat zeker... It will be never a dull moment.
1: Oké, en het is op 1 locatie?
0: Ja, op 1 locatie dit jaar.
1: En naar waar gaan jullie?
0: Spanje.
1: En het is een locatie die je kent, die vertrouwd is?
0: Het is een vertrouwde locatie in Spanje, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Zeg, en waarom naar daar? Wat spreekt jou daar zo aan?
0: Vriep vroeg of ik mee wilde. Ik ben meegegaan. Nee, vorig jaar zijn we naar Japan geweest. 2 weken en dan nog heel even naar Spanje. Dat was pure verwennerij. Japan was ook prachtig trouwens. Maar dus, dit jaar maken we dan geen verre reis. Dus het hoeft niet elk jaar ook exotisch te zijn of iets nieuws te zijn. Dus nu is het Spanje, ja.
1: Oké, en dat plekje in Spanje, wat maakt dat voor jou zo speciaal?
0: Op zich heb ik daar niet zo'n speciale band mee, maar er is gewoon een huis en wij kunnen daar naartoe gaan. Dus als dat huis nu in Italië had gestaan, dan had dat voor mij ook goed geweest.
1: Oké,
0: zeg maar. Een moeilijke.
1: Nee, oké, ja, je volgt gewoon, hè?
0: Ik volg. Oh nee, ja. Dat is zo.
1: Zeg maar, het is een huis, geen hotel?
0: Nee, het is geen hotel, nee.
1: Dus dan moet je toch nog wel een beetje de handen uit de mouw steken. Of heb je ook dat gecoverd?
0: Dat heb ik ook wel gecoverd, denk ik. Nee, ik moet niet al te veel doen daar, ja. Natuurlijk wel eens een vaatwasser opzetten en dan eens een wasmachine draaien. Ja. Maar dat is zeker niet heel veel. En dat doe ik dan eigenlijk ook wel graag, want ik heb daar dan ook tijd voor.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nele, heb jij eigenlijk een goed geheugen?
0: Dat zou moeten, hè.
1: Oké. Okay. Mag je daar zo meteen een beetje in gaan graven? Want we gaan in jouw vakantieherinneringen graven. De mooiste, maar ook een horrorvakantie mag je op tafel gooien. Maar eerst gaan we eens even kijken waar we spullen staan. Ik heb er 5 voor jou, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Nevelen en Beernum. Daar is een ongeval gebeurd en schuif je 21 minuten aan. Tussen Sint-Enijs-Westrem en Nevelen 10 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Daar is een ongeval gebeurd en verlies je 16 minuten. Het gaat ook traag richting Hasselt op de E313 tussen Herentalse Industrie en Herentals-Oost. Daar is ook een ongeval gebeurd en verlies je net geen kwartier. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. Your Paradise
2: Beach. Tess on the Beach.
3: Met Nele Somers.

0: De vakantieherinnering.
1: Nele Somers, zijn er zo herinneringen die je naar boven kan halen door een geur of zo, die je terugbrengt naar een bepaalde vakantie? Dat kan ook een smaak zijn.
2: Een geur.
1: Een geur.
2: Een heel... Ja, ik was nu met een vakantie, dat stonk. Nee, dat is niet waar. Dus we waren in Swerra, in Marokko.
1: Ja.
2: Ik was 19 en het was daar, je kon daar heel goed surfen. Allee, ik heb het niet gedaan, maar vrienden wel. Maar dat is daar, was daar een geur, een stank die zo van de zee kwam. Ik weet het niet meer wat het juist was, maar ik zal nooit meer teruggaan naar daar. Misschien dat er mensen zijn die mij terug kunnen overtuigen, maar dat was echt niet goed. Ik voelde me daar ook niet goed, omdat dat daar zo rook.
1: En wat voor geur was het dan?
2: Ja, iets heel speciaals dat uit de zee kwam. Ja, echt een stank. Echt, ja, zoiets niet fris of zo. Ja, en dat is niet eigen aan het land, want ik ben op een andere plek in Marrakesh bijvoorbeeld met Casablanca geweest. En dus dat was het niet. Het was echt zoiets, ofwel moet dat daar tijdelijk hebben gehangen, maar in elk geval, het was niet mijn ding.
1: En het was niet dat de riolering daarin uitkwam of zo, maar jullie...
2: Ja, nee, ik heb daar geen shit gezien. Dus. Ik denk het niet, maar bon, het was echt iets, ja. Ik zou eens moeten vragen aan de mensen met wie dat ik toen op reis was, of ze dat ook zo ervaren hebben. Want ze hebben dat niet besproken, we waren te jong en te bang van elkaar. Zo.
1: Serieus?
2: Ja, 19, zo, ja.
1: Niemand heeft
2: met
1: gezegd, vrienden, amai, dat stinkt hier.
2: Nee. En ik durfde het niet, dus ja. Maar nu durf ik het wel.
1: Goed.
2: Straks bellen.
1: Zeg, is er zo een zomer die, ja, als je denkt, mooiste vakantieherinnering, die onmiddellijk naar boven komt, misschien zelfs een zomer die je leven heeft veranderd?
2: Veranderd, ja, wel. Dan moet ik dan moet ik even terug in de tijd gaan. Ik ging vroeger heel graag uit in een discotheekje in Braschaat, Dixies. En ik was daar eigenlijk wekelijks wel te vinden. En plots draaiden ze Gigi D'Agostino, L'amour toujours. En gooiden ze daar een zekere Philippe Snelders binnen. Hmm. Ja, en ik weet dat, er werd zo over gesproken, oh, de Philippe is hier. Maar ik was daar natuurlijk al jaar en dag helemaal zot van. Dus ik werd echt helemaal, oh my wow. En ja, dat heeft dan toch wel het feit dat hij er was. En het feit dat, ja, nu dat we samen zijn en kinderen hebben en meer. Dat heeft, ja, dat heeft, en dat lied ook, dat brengt mij nog altijd terug naar dan van, oh, de Philippe is hier. Oh, oh.
1: En hoe wou ik het al terug?
2: We zijn samen van ons 22 en toen was ik denk ik 18. Ja.
1: Oké, dus op die avond is het niet gebeurd daar op die Gigi D'Agostino.
2: Nee, dat Nele zei hem dan en dan ging hem dansen op de blok. Hij zag me niet echt staan, het heeft even geduurd. Een jaar of 10 heeft hem nodig, dat denk ik.
1: Allee zeg.
2: Maar dan is hem wel niet meer weggegaan, dus dat is
1: top. Hey, die zijn wel al lang samen.
2: Ja.
1: Ik ben nu wel zeer benieuwd wat er tussen die 10 jaar allemaal gebeurd is, om dan uiteindelijk tot zo'n standvastige relatie te komen. Maar we zullen dat houden voor date night. Ja. Dat is voor binnenkort. Die Gigi D'Agostino, die komt er zo aan.
0: Vanavond bij VTM. Slagroom vechten met Ingeborg, Bartje en de Q-DJ's in Code van Koppes. Terwijl je bij VTM 2 wakker blijft van schrik voor de tv-première van Sleeping Dogs. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Zelfbouwmarkt. Nu solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a muscle of Lunchgarden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunchgarden.
0: De vakantieherinnering.

0: na de mooie liefdesplaat van die Gigi D'Agostino, die jou even terug naar jouw mooiste vakantie bracht, waar je je man hebt op leren kennen. Hè?
1: Ja.
0: Zat hij nog even terug te dansen?
1: Ik ken dat allemaal wel, maar van op school, hè? Maar ja. Beter leren kennen.
0: Beter leren kennen. Zeg, een horrorvakantie, een vakantie waar je aan terugdenkt, waarvan je denkt van, amai, dat zou ik echt nooit meer willen beleven. Dat was verschrikkelijk.
1: Een deel ervan dan. Een vriendin en ik hadden het plan opgevat, we waren jonge moeders, om te gaan ontladen in India. En we gingen op yoga-retreat. Super tof, naar Rishikesh. Maar we moesten in New Delhi een nacht overnachten om dan door te kunnen vliegen naar Rishikesh. En we hadden een hotelletje geboekt voor 9 euro in New Delhi. Dat vonden we...
0: 9 euro?
1: 9 euro. 4,5 per persoon. Dat vonden we dus kapot gaan van het lachen. Ha, ha, ha, my 9 euro, kan dat niet? Oké, tot het zover was natuurlijk. Booking.com wel, hè. Afgezet in de hoerenbuurt, in de nacht, in New Delhi. Oh. Twee blonde vrouwen, echt daar.
0: Oh.
1: Heb echt doodsangst uitgestaan. Ik ben al redelijk angstig, dus allez, dat was echt niet goed. Er waren ook al mannen vies naar ons aan het kijken. In elk geval, of aandachtig of vies, één van de twee.
0: Ja, ik denk niet dat vieze gedachten hadden ze zeker. Oh.
1: Dus wij gaan dat hotel binnen en effectief, hè, ja, de boeking op zomers. Hè, ja. Ah ja, maar er is momenteel nog geen kamer vrij, dat is pas binnen een uur.
0: Oh my god.
1: Dat was dus zo'n hotel. En zij moesten daar wachten. Kregen dan een koffietje en een theetje. Ik tegen mijn vriendin zeg, drink daar niet van, daar zit rooibnol in. Dat doen we niet, je spiet. Maar ik was echt wel heel ongerust. En ja, effectief, een klein uur later kwam daar een man van een trap af met een rugzak. Dus dat was ook echt, een hotel dat ze per uur kamers verhuurde. Ja.
0: Allee, dus het bedje was al, voorverwarmd.
1: Het was vuil.
0: Was het vuil?
1: Ja, het was vuil. Het was een emmerkje met water om je te wassen. Wel een wc, dat was er wel. Dat was het dan ook. En ja, vuil, vies. Ik had dan zo'n schoon pyjamakje bij. Maar dat baatte eigenlijk niet, want dat waren van die viezige dekens met kakkerlakken overal.
0: Bah.
1: Dus zij waren zo blij. Ik ben eigenlijk blij dat ik dat overleefd heb. Ik geef dat toe.
0: Maar wat had je verwacht voor 9 euro?
1: Veiligheid, Tess? Dat was niet veilig.
0: Nee.
1: Echt niet. Nee, dus allee, als mijn dochter ooit een reis zou boeken ver weg van hier of allee, naar een land waar je niet alles kent en betrouwt, ja, dan moet ik toch al eerst weten waar ze blijft slapen. Dat is sindsdien. Ja.
0: Ja, want het is nu wel tof. We kunnen het al lachend nu vertellen, omdat het allemaal goed is afgelopen.
1: Ja, het had even goed gekund dat ik op de cover van de krant had gestaan met blonde toeristen. Twee blonde toeristen, dames vermist en in stukken gehakt, teruggevonden.
0: Ja, mag je toch niet over nadenken.
1: Maar je denkt dan toch wel op dat moment van als er iemand ons hier in de cover steekt of meepakt, zien ze ons dan ooit. And we never saw them again.
0: Ziet
1: ons dan nog wel
0: terug. Ja, maar we lachen ermee, maar het gebeurt veel te vaak eigenlijk.
1: Ja, het is waar. Het is eigenlijk niet grappig. Absoluut niet. Maar
0: ik denk terug aan uw hotel, aan de kakkerlak. Mm. Je hebt het toch maar meegemaakt. En uw bedje dat mooi voorverwarmd was.
1: Ja, er zijn foto's van. Ja.
0: Zeg, en hoeveel uur mocht je blijven?
1: We mochten dan van 3 uur s'nachts of 4 uur nog blijven tot 8 of 9.
0: Ja, en het was niet 9 euro per uur dat je moest betalen.
1: Nee, dat was niet. Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Ja, leuk verhaal. Tess on the beach. Good

0: The only way is up. Tenzij dat je natuurlijk een kamer voor 9 euro boekt. Dan kan het alleen maar richting beneden gaan.
1: Ja, ik weet het.
0: Zeg, we zijn nu al een uurtje aan het genieten van al je reisverhalen hele zomers. Het is wel al de moeite. Ik weet al dat er een geurtje hangt als je gaat surfen in Marokko. 9 euro voor een hotelkamer. Beter niet doen. En Gigi D'Agostino zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik ga altijd aan jou of aan jullie moeten denken als ik dat hoor passeren. Hè. Zometeen gaan wij nog met jou een koffercheck doen. Wat mag er zeker niet ontbreken in jouw reiskoffer? En ben je misschien al ooit iets essentieels vergeten? Daar mag je al eens over nadenken. Mm-hmm. En is er nog een reistip? Iets dat je iedereen zou aanraden om tijdens de zomer te doen? This on the beach.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is jouw.
5: Zometeen doen we de koffercheck met Nele Somers. En ik ga ook eens op zoek naar haar grootste zomerliefde. Klein beetje date night, hè.
6: Ah.
5: Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
7: Een goedemiddag. Op heel wat plaatsen vieren ze de Vlaamse feestdag. We zitten mogelijk in een nieuwe hittegolf en de Rode Duivels komen morgen terug naar België. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
8: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
7: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag daarom festiviteiten. En het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daar voor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn. En het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden. En met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Collega Eva Peters is voor ons in Spanje.
9: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
7: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag bij haar thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. En sport, de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
10: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoyer, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
7: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
5: 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest richting kust op de E40 tussen Drongen en Beernum. Daar is een ongeval gebeurd en verlies je nog altijd 28 minuten. Richting Gent tussen op de E40, beter tussen Oostkamp en Aalter, ook een ongeval. Daar schuif je 16 minuten aan. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel net geen kwartier.
1: Joe Paradise Beach.
11: 6 on the beach.
1: Met Nele Somers.

0: Check.
1: Ja, Nele, hier wil ik jou een beetje beter leren kennen aan de hand van wat je allemaal inpakt of net niet inpakt. Mm-hmm. Want je bent een volger wat op reis gaan betreft. Ja, jouw man organiseert alles, maar inpakken, dat doe je wel zelf?
2: Ja, ja, tuurlijk, dat doe ik. Dat doe ik zelf. Ik doe veel zelf ook, hè. Ja.
1: Oké. Zeg, ben je dan iemand die daar echt veel tijd in steekt of gooi je het allemaal even op een hoopje, hup, en weg ermee?
2: Nee. Er wordt wel over nagedacht. Dus ik begin eigenlijk al toch een paar weken op voorhand met wat dingen in te kopen waarvan ik vind dat die in mijn reiskoffer moeten zitten. Zijn meestal dan kleren of alleen als ik ga skiën, is dat een nieuw skipak of wat dan ook. Crèmekes en van alles, dat zet ik dan ook klaar. Dus onze gang staat nu eigenlijk half vol. Niet iedereen vindt dat leuk, maar... En dat hangt ook allemaal, al die kleren hangen eigenlijk ook al klaar aan de spiegel. En ik denk dan al in outfits eigenlijk. En het echte inpakken, dat gebeurt dan, allee, we vertrekken woensdag, gebeurt dinsdagavond.
1: Okay.
2: Ja, en dan is het gewoon een paar uur gewoon. Maar dat is wel heel minutieus, heel correct. Ook wit moet in een kledingzak. Of, hè, want wit, als iets nat is en dat ligt op wit, dan gaat dat af. Dus dat is wel... Ja, en ook de badpakken gaan in zakjes en zo. En die worden dan ook verspreid over de verschillende koffers. Ook de koffers van mijn kinderen. Omdat ik niet wil toekomen als ik bijvoorbeeld 6 badpakken meeneem of zo. Ja. Of bikinis. Hè, dan, ja, als er 1 koffer kwijt is, ja, dan heb ik er maar... Dan heb ik er geen gewoon. Dus ik steek ze overal een beetje.
1: Er wordt wel over nagedacht.
2: Ja,
1: amai.
2: Ja, ze vinden dat niet leuk, want het is mijn koffermama. En wat kom je nu weer een badpak bij mij steken? Zeg, ja. Mama, schatjes, als dat van mij dan kwijt is, ja, dat is allee, ik heb daar wel in geïnvesteerd. Dat gaat niet, hè.
1: Maar jij bent de gezinsinpakker of jouw gezin helpt ook wel mee?
2: Ik was de gezinsinpakker natuurlijk jarenlang. En altijd last minute. Maar allee, voorbereid qua was en zo, en strijk dat wel. Maar nu, ja, de kinderen zijn groot. Hè. Ze zijn 14 en bijna 17. Dus ze doen het, ja, voor het grootste stuk doen ze het zelf. Oef. Met een zoon, ja, inderdaad, controleren we nog. Heb je onderbroeken bij? Heb je dit? Heb je dat? Ja, dat is logisch. Hè. Nee. Dat is een man. Ah, nee, sorry. Dat is echt goed bedoeld, hè, jongens. En Filip, ja, daar heb ik het wel voor gedaan. Vroeger, denk ik. Maar hij doet het ook gewoon zelf. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Maar ik overschouw wel, hè. Ik pak wel de zonnecrème mee, bijvoorbeeld. Zo 8 bussen zonnecrème, factor 50, dat is wel bij mij. Ja.
1: Oké. Ja. Zeg, hoeveel outfits per dag? Want ik had hier vorige week 2 mannen op bezoek. Jeroen Meus en Ruben van Gucht. En die hadden zoiets van... Hallo Tess, wij zijn mannen. 1 outfit per dag. Kom aan, toch niet meer dan dat.
2: Ah ja? Hebben die dat zo gezegd?
1: Ja.
2: Ja, nee, dat gaat niet, hè. 1 outfit per dag. Je hebt ook tijd om je om te kleden. Dus ja, je staat op, je doet iets gemakkelijk aan. Tegen de middag of 11, 12 uur doet je iets aan waar je mee aan het zwembad kunt liggen. Of aan de zee of wat dan ook. Hè. Dus... je zwemkostuum, hè. En dan, ja, dan moet je... Als je gaat eten s'avonds, dan moet je toch een beetje, hè, leuk gekleed. Ja, dan zijn 3 outfits dan, denk ik.
1: Ja. De mannen begrepen het niet.
2: Allee.
1: Nee.
2: Dat is flauw, hè.
1: Ja, dat vond ik nu ook wel. Zeg, maar weken bezig dus met het inpakken, dat heb ik onthouden. Dat is geen uitzondering.
2: Nee, inderdaad. Ja.
1: Ben je ooit al eens iets heel belangrijk vergeten?
2: Goh, ik denk wel echt aan alles, meestal. Hè. Dus ik ga in mijn hoofd lijstjes af en zo. En omdat ik dan al weken op voorhand ook wel in mijn hoofd bezig ben, vergeet ik niet snel iets. Maar we zijn al wel een paar keer na elkaar de lader van de tandenborstel, de elektrische tandenborstel, vergeten.
1: Nou, is geen een elektrische, hè?
2: Ja, dat is een betant, hè. Dat is niet hetzelfde. Dus dan moeten we op zoek naar een elektrische. Maar je kunt dat niet overal kopen. Hè. In een skidorp bijvoorbeeld is dat niet altijd te koop. Dus dan, ja, daar word ik zo wel een klein beetje chagrijnig van.
1: Is dat waar?
2: Ja, nee, dat
1: slecht
2: is niet
1: gezind?
2: Leuk. Ja, nee, zo van, ja, zo meer plager even. Allee, goed, you had one job.
1: Ah ja, zoals uw man niet vergeten was.
2: Ja, maar ja, goed, ik ben er al heel blij mee, hoor. Ja. Dus ik heb geen klachten. Maar ja, dat zijn we dus al wel 2 keer na elkaar of zo zelfs, of 3 keer vergeten.
1: Okay, ik zou hem al op de gang gaan klaarleggen als ik
2: wel is dat, ja.
1: Zeg, smokkel jij ook lokale producten mee in je valies waarvan je denkt van, oh, als ze mij nu tegenhouden aan de douane, dan heb ik een klein probleempje?
2: Ja, ik doe niks illegaal natuurlijk. Hè. En sinds dat verhaal van die dame met die steen in haar valies, allee, kijk, let ik er ook wel op dat er geen van mijn familieleden zoiets flikken, want dan, allee, kan je vakantie wel eens heel snel horror worden. Maar bijvoorbeeld, toen we naar India geweest zijn, had ik heel veel soorten kruiden mee. Een heel arsenaal aan typische kruiden van daar. Kurkuma alleen maar het beste natuurlijk. Ja, meegesleept.
1: En mag dat niet?
2: In de kast. Ja, dat mag wel. Jawel. Oh, ja. Ik doe niks illegaal. Ik ben advocaat. Dat gaat niet. Dat doe ik niet. Ja. En uit Marokko heb ik tagines meegebracht. Dus dat is dan ook wel verpakt geweest in mijn valies, maar illegaal.
1: Oké, maar dat is niet smokkelen, hè?
2: Nee, dat is niet smokkelen. Nee, dat gaat niet, hè.
1: Allee, geen namaaksakosje.
2: Nee, dat gaat. Ik doe IP, dus dat is onmogelijk. Ondenkbaar. Kopen we niet. Nee.
1: Oké. Okay. Zeg, je hebt trouwens een item mee uit je reiskoffer. Iets dat je ooit hebt meegenomen van op reis. Of iets dat gelinkt is aan een reis. Iets dat een diepe indruk heeft nagelaten. Ik ben er heel benieuwd naar. Ook zie je al een fotoalbum. Je mag er mij zo meteen alles over vertellen.

0: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
5: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tess on the beach.
2: Dit is Joe. Het zomersouvenir van Nele Somers.
3: Nele, ben jij nog iemand die zo op reis naar souveniertjes op zoek gaat voor de ganse familie? Of is dat...
4: Nee.
3: Is dat gepasseerd?
4: Dat is gepasseerd, ja.
3: Maar je hebt voor mij wel een souvenir meegenomen. Iets dat jou laat wegdromen bij reizen. En ik zie dat een fotoalbumje is, maar zo echt zo eentje van vroeger, zo'n uitklapformaatje zo. Hè?
4: Ja, het zijn analoge prints van foto's die mijn ouders verzameld hebben in mapjes. En dat zijn allemaal dezelfde mapjes eigenlijk van onze reizen vroeger naar Frankrijk, het zuiden van Frankrijk, Saint-Rémy de Provence, meer specifiek. En de foto, ik was er straks nog eens doorgegaan, een foto dat ik geselecteerd had, was dat waren wij aan het ontbijt, dus ik, mijn zus, mama en papa. En Ellen, die is er niet meer, dus ja, die foto's zijn voor mij nu van onschatbare waarde. Ze liggen ook bij mij thuis. En ik kan er soms wel lang naar kijken en terugblikken naar hoe leuk we het eigenlijk daar ook wel hadden. En warm, Maar ook heel leuk. Ja.
3: Ik ben er juist al eens komen piepen tussen uw foto's. Jij en je zus, jij was de jongste, hè?
4: Ik was de jongste,
3: ja. Maar jullie lijken wel heel erg op elkaar op die foto's.
4: Ja, we scheelden ook maar 1 jaar. Dus ik was iets kleiner wel, maar we hadden allebei inderdaad blond haar, blauwe ogen. En we hadden ook altijd hetzelfde aan. Mama was naaister en die maakte eigenlijk dezelfde jurkjes voor ons bijna altijd. Dus we leken bijna een tweeling. Maar net niet, het was niet. Nee,
3: Ja, je bent je zus verloren vorig jaar.
4: Ja.
3: Je koestert die foto's nu nog erger, maar als je daarnaar terugkijkt, wat zou je echt nog eens willen herbeleven?
4: Het urenlang samen op de achterbank in de auto zitten met onze Walkman op. En er was een Walkman en hadden we allemaal zo cassetjes mee. En dan wisselden die ook uit en zo. Dus dat is iets wat... Gewoon die hele simpele dingen eigenlijk.
3: Ja.
4: Ja. En het samen zwemmen of zo bijvoorbeeld, dat ook wel. En dan was wel van alles bang of zo. Hè. Dus ik moest, die klampte zich dan zo vast aan mij. Dus dat eigenlijk ook. Zo, die rol dat ik dan daar kon opnemen of zo, dat mis ik eigenlijk wel. Dat samen zwemmen, dat samen die bootje varen ook bijvoorbeeld. Ja. Dan zaten we in een bootje, dat is zo opgeblazen, een stom opblaasbootje op de zee. En dan duwden we elkaar beurtelings voort. Enfin, ik heb nu een foto in mijn hoofd en daar zit ik nu wel per ongeluk net in dat bootje en is zij aan het trekken. Verdomme, maar ik zal ook wel getrokken hebben, jawel.
3: Maar eigenlijk geweldig, hè? Toen ging je op reis. Papa of mama maakte de foto's, soms zelfs een filmpje. Het filmrolletje werd bij de fotograaf afgeleverd en je had je foto's, je plakte die in een boek en nu zit het allemaal in een iPhone.
4: Ja.
3: Je scrollt daar minder door, heb ik zo de indruk. Hè? Dat is wel tof, zo'n boek, of zijn we nu te nostalgisch?
4: Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb ook geen foto's meer die ik afprint. Ik heb ze ook allemaal op mijn gsm en in de cloud staan. Dat klopt wel, ja. En bij ons was het zo, papa was fotograaf. Dus dat was, die filmrolletjes die werden zelfs nog door hemzelf ontwikkeld. Ja. In huis hadden wij een donkere kamer.
3: Maar
4: nu jij, helemaal zot eigenlijk, hè? Hij was ook voorzitter van de fotoclub en van die toestanden.
3: Allee, dus jij kunt zeggen dat je een dark room had.
4: Wij hadden een dark room.
3: We had. We zullen hier maar afronden.
1: Yes. On the beach. Good times. Great music.

0: Het eerste wat jij op je vakantiebestemming doet als je aankomt, Nele Somers, dat is...
1: Mijn koffer opengooien en uitpakken.
0: Toch niet op je bed liggen, hè?
1: Nee, op de grond. Ja, opengooien en eraan beginnen. Ja.
0: Oké. Mijn meest memorabel vakantieliefje is...
1: Ja, onbestaande, maar misschien komt dat nog. Nee. Nee, ik heb dat niet. Nee.
0: Nooit gehad?
1: Nee, zo wat, ja, zwemclubliefjes, dat wel. Maar ja, die waren dan al van voor de vakantie. Dus niet echt zo'n hele knappe Italiaan die zo mij is... Nee, niet gebeurd.
0: Jammer.
1: Ja.
0: De beste cocktail is...
1: Aperol Spritz.
0: Is dat je favorietje?
1: Ja, ik vind dat goed. En ook, daar zit keiveel in, hè. Dus je kunt daar kwee nu lang mee doen, bijna heel de avond. En je kunt er water bij kappen en weer. Dus ja, dat vind ik goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Je favoriete ijsjesmaakje is?
1: Ja, ik heb een speciale smaak wel. Het is zeker niet vanille of zo. Munt met chocolade in, vind ik lekker. Wat vind ik nog goed?
0: Gaat zo vroeger die after eight.
1: Ja.
0: Is dat je ding?
1: Ja, veel mensen gruwelen daarvan.
0: Ik vind dat wel speciaal.
1: Ja. En mokka, ook heel goed vind ik. Ja. Pistache, ook van.
0: Oké, okay. Als ik mezelf in zwemkledij zie, dan denk ik...
1: Je moet toch nog meer sporten.
0: Ja, als ik u in een kort shortje zie, denk ik, dat is toch wel tiptop in orde.
1: Ik doe mijn best, maar ja, ik ben wel zo af van, het is nooit goed genoeg. Dus ik moet nog wat meer squatten, ik moet nog wat meer armoefeningen doen om er toch proberen nog beter uit te zien. Enfin, het moet perfect zijn. Hè?
0: Hoe vaak sport jij per week?
1: Nu is dat elke dag 20 minuten. Doe ik in ons fitness. Ik heb zo wat van die toestelletjes gekocht. Mijn armoefeningen. Ik pak al 10 kilo elke kant. Hè. Ja, maar dat verdwijnt dan wel weer. Hè. Dus ik kan het ook soms wel echt laten hangen. En dan is het weer meer... Tegen het najaar zal het weer meer lopen zijn. Hè. Voor de halve marathon in Antwerpen zouden we graag trainen. Sporten pak 2-3 keer per week gemiddeld, denk ik. Ja.
0: Oké. Ik kan mij op vakantie ergeren aan mensen die...
1: Ik erger mij niet zo gauw eigenlijk aan andere mensen. Nee, ik ben eigenlijk heel kritisch voor mezelf, maar niet zo voor anderen. Nee.
0: Oké. Okay. Het eerste dat ik thuis kook na een vakantie is...
1: Ja, niks, hè, Tess. Vrouwtje Somers en haar kookpasta, dat is geen goed huwelijk.
0: Ah, is dat waar?
1: Nee, dan is het... Stel dat we thuis komen van vakantie, dan is dat waarschijnlijk als het mooi weer is een barbecue. En dan alleen zo de taartjes en zo op tafel zitten, dat doen, hè?
0: Maar die zijn ook gaan we dan halen bij de deur, ja.
1: Ja, maar dat is niet. Ja, dat is wel lui, dat is niet goed. Ja.
0: Een hotelbuffet maakt van mij.
1: Een hotelbuffet maakt van mij, ja, ik weet niet.
0: Word je gulzig? Kan je daarvan genieten? Oh, nee. Vind je dat

0: vervelend.
1: Ah, nee, nee. Ik eet niet zo heel veel. Hè. Dus ik selecteer heel zorgvuldig ook wat ik ga nemen. Want ik kan niet blijven eten. Dus ik, als er zo'n gigantisch dessertenbuffet is of zo... Nee, dat gaat niet. Ik haal dat gewoon niet. Dus dat maakt mij... Ja, een beetje blij, maar ook humble, want ik weet dat ik er allemaal niet ga opkrijgen.
0: Okay. Mijn schermtijd op vakantie is?
1: Ongelimiteerd, als ik dat wil. ik kijk er wel eens op, maar ja, ik zit natuurlijk in het jaar wel al vrij vaak met mijn gsm bezig. Want ja, dat is bellen, dat is ja, communiceren langs alle kanten. En, ja, mijn
0: en kan
1: job
0: je
1: is veel
0: me
1: communicatie.
0: Uitzetten?
1: Nee, ik zet je niet uit, maar ik leg hem bijvoorbeeld wel eens binnen, boven op tafel bijvoorbeeld, en dan ga je kijken.
0: Het plakt niet aan jou op vakantie?
1: Nee, het plakt niet aan mij, nee. Nee.
0: Okay.
1: Maar pak wel foto's, dat wel. Hè. Ja.
0: Mm-hmm. Mijn ultieme zomerhit is?
1: Mijn ultieme zomerhit is, ja. Je weet het eigenlijk niet. Doe maar iets. Nee, ik heb eigenlijk zo niet iets in mijn hoofd.
0: Nee?
1: Nee, nee, sorry. Ja.
0: Oké, okay, dan, ja, dan is het. Dan hebben wij voor jou zo meteen wel iets klaarstaan. Iets Sara Perché Ti Amo.
1: Ah, ja.
0: Is dat
1: Sara Perché Ti Amo. Ik ben precies seniel. Sorry, nee, Sara Perché Ti Amo.
0: Daar had je wel iets mee, hè?
1: Ja, tuurlijk. Hadden we het er straks over gehad. Ja, Sara Perché Ti Amo. Ja, we zijn in Sardinië geweest en we vertrokken op dat muziekje. En we waren maar vertrokken met vier in een auto en blij. En ineens, pats, rijdt er een auto in ons gat. Op de parking nog, we waren nog niet weg. Een half uur, zo'n Italiaanse furie achter ons. En dan terug vertrokken, terug Sara Perché Ti Amo. Terug met vier, kei blij. Terug vertrokken. Just, dat is echt wel ultiem. Ja.
0: Oké, dus op vakantie kan er veel gebeuren, maar de sfeer die blijft goed.
1: Ja, die blijft goed.
0: Oké, we gaan zo meteen genieten van jouw favoriete zomereten.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4:00.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Morgen is Gamma extra open tot 16:00. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
11: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
12: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met Soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is Soldemaand. Italian Style en Belgian Comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
15: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
16: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI,
4: Live happy.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
18: Joehoe!
19: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
21: Ego Keukens.

0: De Droomreis.
1: Ja, dromen mag al eens. En dan komen er wel wat bestemmingen naar boven. Nele, heb je al veel van de wereld eigenlijk gezien?
2: Toch wel stukken. Er zijn nog heel veel delen die ik moet zien natuurlijk, maar toch wel stukken heb ik al toch wel gezien, vind ik. Ja.
1: Okay, en wat staat er dan op de bucketlist? Dingen die je zeker nog wil gedaan hebben?
2: Australië. Ja. Dat staat al heel lang op mijn bucketlist. Australië, Nieuw-Zeeland, maar ik wil dan natuurlijk 2 maanden verdwijnen of zo. Totaal onhaalbaar.
1: 3 weken is al niet meer genoeg.
2: Ja, ik zou dat echt eens een keer willen doen. Zo, ja. Tijdens ja, een vakantie, gerechtelijke vakantie dan, juli, augustus, weg. Maar dat is natuurlijk ook niet de periode. Je moet in januari gaan. En ik zou echt zo ja, Australië willen doen, daar delen van zien, Nieuw-Zeeland willen doen en Tasmanië willen doen. Want een neef van mijn man woont daar ook.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dus
1: je hebt al een plekje om te verblijven.
2: Ik zal het eens vragen, misschien, ja. Maar dat is, volgens mij is dat zo... Allee, ja... Ja, uiteraard een andere wereld, uitgestrekt. Ben er echt heel nieuwsgierig naar en al lang. Ik ben ook grote fan van koala's. Ik vind dat super schattig. Dat was ook altijd mijn lievelingsdier. Dus ja, ik wil dat eens een keer gezien hebben. Ja.
1: Ja, qua natuur denk ik wel dat enorm is. Ook wel soms gevaarlijk.
2: Ja, zeg, begint niet, hè. Ik zal iemand anders de hotels laten boeken in dat geval.
1: Het zal een pakje duurder zijn, denk ik.
2: Ja, dat is waarschijnlijk niet te betalen zelfs, hè. Denk dat we daarom nog niet geweest zijn. Maar het is wel heel leuk om te dromen en het op een lijstje te hebben staan. Want het is ook heel fijn om naar iets te kunnen verlangen.
1: Ja, vind dat ik. Klopt. Dat klopt. En met wie zou je die reis willen maken? Is dat dan met het ganse gezin of...
2: Ja, of ja, met mijn man, of inderdaad met het volledige gezin.
1: Ja. Gaan de kinderen nog makkelijk mee op reis?
2: Want... Jawel, jawel, zeker. Ja. En zeker mijn zoon, Rafael, is wel zo iemand die zegt van... Australië, je kunt niet naar Australië. Je kunt pas gaan als ik niet meer naar school moet in januari. Ah, ja. Dus die hangt zijn karken zo aan ons. Van,
1: en hoe lang is dat dan nog?
2: Ja. Ja, ik ga nu naar derde middelbaar, dus nog wel even.
1: Nog
2: ja,
1: even. Ja. Zeg, ik ga zo meteen even bij u beginnen peuteren naar die favoriete zomertip. Iets dat we zeker moeten doen, binnen of buitenland. Maakt niet uit.
0: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: De zomertip. Is er zoiets, Nele Somers, waarvan je zegt van dat moet je nu echt gedaan hebben? Mag binnen of buitenland zijn, maar iets als je je verveelt, dan moet je dat gaan doen.
1: Ja, ik vind de zomer nu niet zo goed om zo ja, in musea te gaan zitten. Of zo, dat ga ik het niet zijn. Maar in de zomer, en dat vind ik echt superbelangrijk. Dat hoort zo bij een reis voor mij. Dat is, je moet zo één dag toch eens op een bootje hebben gezeten.
0: Okay.
1: Dat maakt niet uit. Dat moet geen gigantische luxe boot zijn of zo, maar gewoon een bootje. En dan zo de wind in je haren voelen, dat zeewater, dat je zo s'avonds thuis komt en zo goed ziltig bent. Ja, dat moet je zeker doen, vind ik, in de zomer. Ja.
0: En doet je dat dan soms in eigen land of is dat dan vooral in het buitenland?
1: Vooral in het buitenland. Maar we zijn natuurlijk ook al wel eens gaan varen op de Leie bijvoorbeeld of ja. Zo. Maar het is toch niet helemaal hetzelfde, vind ik. Nee,
0: oei, Anne van Elzen komt binnen, die woont daar. Hè. Dat gaan ze niet appreciëren.
1: Oh, sorry, Anne.
0: Ik huur elk jaar, dat is even nu inside, maar ik huur elk jaar een bootje op de Leie met mijn papa en mijn broer en dan met de frigobox drinken. En dan varen we elk jaar, Anne van Elzen doet dat teken, een paar glaasjes drinken, vaar ik elk jaar langs Anne van Elzen en dan stoppen we bij haar aan de deur. En dan raken we meestal even de kant, hè, Anneke. Dan...
1: Maar ze hebben hun eigen drinken bij dan, want je hebt je frigobox.
0: Dat geven we aan een koepje.
1: Ah, goed.
2: Ja. Dat is wel gezellig. Iemand een sanitaire stoppilt of zo. Maar
0: dat is nog niet gebeurd.
2: Die hebben we ook al eten, want dat is allemaal goed.
1: Oh, heerlijk.
0: Kijk, dus een geweldige zomertip. Ja. Nele, ik vond het heel gezellig om jou hier bij ons te hebben. Ik wens jou een fantastische vakantie toe. Om af te sluiten, de zomer van 2026 is voor mij pas geslaagd als...
1: Als ik een ijsje heb gegeten met munt en chocoladestukjes in.
0: Dan gaan we daar meteen werk van maken. Ik trakteer u.
1: Eentje, hè? Oké, dankjewel.
0: Merci.
1: Doei.
3: Dit is Tess on the Beach. Good times. Great music.

0: Ja, toen ik thuis vertrok bij meer dan 30 graden, ik dacht, ja, ik ga zoiets heel licht aantrekken. Hè. Maar hier aan de zee is het warm, maar toch ook dat luchtige briesje. Dat en veel Vlaamse muziek straks na het nieuws van 2 uur. Dat krijg je nu van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag. De oorzaak van de brand op Tomorrowland is bekend. We stevenen af op een nieuwe hittegolf. En in de ronde van Frankrijk is het aan de sprinters. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft onze onderzoekscel vernomen. Je hoort collega Tim Leskroaat.
2: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
1: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport, in de ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren 1 voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
3: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken. Dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
1: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: 3 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Brusselse Binnenring. Een half uur extra tussen Groot-Bijgaarde, Dan Saartlaan en Jette. Door een ongeval op de Buitenring 12 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel doe je er 11 minuten langer over. Dat is bijzonder, want ik ben naar hier gereden richting kust vanuit Drongen. En het was hier en daar toch wel echt stilstaan. Dus betekent dat dan dat die files intussen zijn opgelost? Als jij nog ergens stilstaat, mag je dat gerust doorsturen in de Joe-app. Niet dat ik dat wil, hè.
4: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Ja, ik heb daar straks die deur van het waskot gewoon achter mij dichtgetrokken. Ik zeg, dat gaat niet meer. Ik denk een berg of vier die er nog door moest. Ik heb nog rap een wasmachine erin geramd voor ik vertrok. En ik dacht, de rest dat is dan maar voor vanavond. Om maar te zeggen, tussendoor een beetje bijhouden en opruimen, dat is altijd goed, hè? Maar ja. Joe Paradise Beach. En daar wil ik het even met jou over hebben eigenlijk, zo opruimen. Hè. Je moet het eigenlijk beter van die kleintjes tussendoor doen om ervoor te zorgen dat er niet zo'n berg op je afkomt. En ik wil even meenemen jou nu naar het strand. Dat strand ligt er idyllisch, mooi, proper bij, maar dat is niet zomaar. Hè. Het is zondag, beeld u even in. Zondagochtend, je bent aan de kust, het zonnetje schijnt, je maakt een heerlijke wandeling zo langs de vloedlijn. Het ultieme zomergevoel met een wijds uitzicht, een briesje erbij, een meeuwke dat overvliegt. En dat gevoel, dat wordt natuurlijk alleen maar beter als het strand er ook netjes bij ligt. Want niemand ligt graag te zonnen of niemand ligt graag te wandelen of wordt gelukkig van rondslingerend zwerfvuil. En daarom hebben wij besloten om de handen in elkaar te slaan met de propere strandlopers. Dat is een prachtig Vlaams initiatief van vrijwilligers die zich elke dag trouwens opnieuw inzetten voor propere stranden en een gezonde Noordzee. En wij willen graag ons steentje, of beter in dit geval ons zandkorreltje, bijdragen. En daarvoor hebben we jou natuurlijk ook nodig. Dus als je in de buurt bent, kom dan morgen tussen 10 en 11:30 zeker langs naar ons Joe Paradise Beach in Westende. En dan gaan we samen met jullie anderhalf uurtje het strand op om afval samen te rapen. En we maken er gewoon één grote gezellige actie van. Bij de organisatie noemen ze hun vrijwilligers niet voor niets de echte strandhelden. Als je nog twijfelt, denk dan even aan wat ze bij de propere strandlopers zelf altijd zeggen. Het is zo laagdrempelig. Je stapt gewoon het strand op en je begint, maar de impact is enorm. Kom dus morgen om 10:00 meedoen. Verdien ook je karmapunten voor de rest van de zomer. En geloof me, ja, dat is waar, hè. Zo een cremmetje of een goede cocktail, dat smaakt toch altijd net ietsje beter als je zo, ja, iets nuttigs hebt gedaan, iets voor het goede doel hebt gedaan, of u ook gewoon hebt ingespannen fysiek, hè. Dan heb je zo toch meer het gevoel van, nee, ik heb het verdiend. Oké, Duran Duran en A View to a Kill. En daarna Ed Sheeran en Eyes Closed.

0: Ed Sheeran en Eyes Closed. Ja, mijn ogen ga ik hier niet dicht doen. Hè. Integendeel, het zicht is gewoon te schoon. Een uitzicht op de zee op deze Vlaamse feestdag. En deze Vlaamse feestdag, ik had vanochtend al bij Astrid ook gehoord. Hè. Onder andere Remo van het Groenewoud die daar passeerde met Vlaanderen boven. Maar we hebben vanaf nu ook elk uur een battle. Ja, waarbij jij mag bepalen welke plaat er door de boksen zal vliegen hier bij jou. En de battle die ik nu heb klaarstaan, de eerste wat mij betreft, gaat tussen...
1: Mia heeft het.
0: Ja, de Gentse feesten die komen er bijna aan, zeker, hè? Gorky en Mia, dat is keuze nummer 1. Maar...

0: Welke artiest zou jij op deze Vlaamse feestdag het liefst willen horen? Zometeen na Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Heb jij zoiets? Ik heb zoveel goesting. In Gorky? Met Mia? Of zeg je nee, nee, nee, nee. Geef mij alsjeblieft de Nobelprijs van Clouseau. In de poll. In de app is de poll geopend. Heel gewoon, met een druk op de knop kan jij jouw stem uitbrengen. Dus maar eerst Kylie Minogue, hè. En dit.
1: Mannekes. Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar...

0: 18,99 €. Lunch Garden.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Krevel.
7: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen 1 uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Ons Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Ik vind dat nu heel bijzonder. Geschreven berichten via de Joe-app, die stemmen allemaal voor één groep. Hè, want het ging tussen Gorky en Clouseau. Er komen allemaal berichten binnen van Hugo onder andere. Gorky natuurlijk, wat een vraag. Gorky natuurlijk ook, Mia. Maar als ik dan kijk in de poll zelf, ja, dan moeten we eerlijk zijn. De resultaten zijn de resultaten. 58% voor deze prachtige, wat mij betreft, mooiste Clouseau-nummer ooit gemaakt. Nobelprijs. Dus die is gewonnen.

0: het komend uur een nieuwe battle. Deze keer heeft Clouseau gewonnen van Gorky. Ja, ik blijf dat hier raar vinden op de computer, want er staan hier twee files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. Een dik half uur erbij door een ongeval. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 24 minuten. Maar daarnet stuurde ook iemand die van dezelfde contrein vertrokken was dan ikzelf, van Baarle. Die zeggen ook, ja, we staan hier al een tijdje stil. Ik heb het gezien richting binnenland, vanuit de kust, was er een redelijk groot ongeval, denk ik, gebeurd. Ongeveer voor Alter, als ik me niet vergis. En in de andere kant, ja, ook kleine ongevalletjes en kijk. Dus ik zou toch maar even uw persoonlijke WAZE checken voor je vertrekt naar de kust.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ik heb voor jou nu Keen and Somewhere Only We Know. En dan een beetje reclame en daarna staat Meteor klaar. Meteor gaat ook langskomen bij Joe voor een summer session. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren, kan je allemaal checken op joe.be. Daar staat alle info natuurlijk. Nooduitgang komt eraan. Ja, en we hebben het gelezen vandaag. Het is inderdaad gedaan met Céline.

0: Jean-Paul stuurt een berichtje. Anneke, je moet de Willys draaien, hè. Op deze Vlaamse feestdag, elk uur is er een battle. Ik ben er vrij zeker van dat de Willy wel eens zal passeren. Maar zometeen ook Vlaams met Meteor en Milk Inc. met wat ze hier live brachten op donderdag.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
0: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
9: Zo, aangekruist in mijn agenda.
10: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
9: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
10: Zeg, geeft die stiftjes? Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ja, zeg. Het sprookje is voorbij, hè. Tussen Celine en de meteoor. Oh, mijn oudste dochter June, die zijn nog alleen. Dat was zo schokkoppelen. Ik weet het. Het is zo. Allee, maar ze zijn nog vrienden, hè. Dat is altijd goed. Milk Inc, die stonden hier op ons podium op donderdagavond. En ik geef jou nu graag de versie Run. Helemaal live met een intro van Reggie erbij aan de hand.
1: Goedenavond, Joe Paradise Boy. Het is effectief. A very beautiful day. Ik zal wel een vragen.

Ja, dat was een feest hier afgelopen donderdag. Maar vanavond, dat gaat ook dik in orde zijn. Echt waar. Ornelis Goes 80's vanavond hier op ons Joe Paradise Beach podium. Tussen 8 uur en 10 uur. Dat wordt sowieso dik in ambiance.

Ja, we gaan richting 3 uur, maar dat doen we niet zomaar. Dat doen we natuurlijk met heel de namiddag de fijnste muziek. Straks een nieuwe battle op deze Vlaamse feestdag tussen 2 toppers. Ja, ze liggen ver uiteen, hoor. Want allee, Gorky Clouseau lag misschien een beetje dichter bij elkaar, maar die van straks, ja, dat is echt kiezen en verliezen. Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Amai. Amai.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jouw. Ik hoorde daar straks in Tessa on the Beach dat de favoriete plek of de nog te ontdekken plek van hele zomers Australië is. Zometeen neemt Madonna ons mee naar haar favoriete vakantieplek. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur, dat krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
4: Een goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de brand op Tomorrowland. China maakt zich klaar voor orkaan Bavi en de sprinters zijn aan zet in de ronde van Frankrijk. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft onze onderzoekscel vernomen. Je hoort collega Tim Leskrawaat.
5: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
4: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi daar aan land ging. En sport, in de ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren 1 voor de sprinters. Toen won Tim Erlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
6: Ik wil zelf presteren. Het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% als best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in de ontsnapping. Dus ik denk dat ze gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken. Dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
4: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. En het weer nog. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken wel dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je op de Brusselse binnenring. 11 minuten lang rijden tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Op de buitenring zijn dat 10 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. Richting Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Als er iemand een update heeft van op de E40, zijn die files daar echt opgelost richting kust. En van de kust richting Gent, dat mag je dan laten weten in de Joe-app. Want degenen die onderweg zijn naar hier, die staan precies toch nog een beetje stil.
7: Joe Paradise Beach
8: met Anne van Elzen.

het heeft wel iets speciaals zo over waves bezig zijn van Mr. Props, terwijl je hier de waves ziet. Ja, want door dat windje natuurlijk zijn die golven er wel hier aan de kust. Het is ook Vlaamse feestdag vandaag. Ja, dan moeten we natuurlijk ook af en toe jou verwennen met de beste Vlaamse klassiekers. En nog beter is wanneer jij zelf mag kiezen welke het wordt. Zo meteen in de poll een nieuwe keuze. En ze liggen redelijk uit elkaar dit keer.

dat het voorbij vliegt, deze grote vakantie. Want het is alweer 11 juli, echt waar. Hoor nog die laatste schoolbel rinkelen precies. Maar kijk, ondertussen zijn we richting half juli aan het gaan. Dus het loopt en het loopt. En 11 juli vandaag, dat betekent de Vlaamse feestdag. Ik hoop dat je hem goed aan het spenderen bent. Hoe, dat mag je altijd doorsturen in de Joe. Je weet, dat is plezant. Dan zien wij ook een beetje. Jullie kunnen hier binnenkijken, maar dan kunnen wij ook een beetje bij jou binnenkijken in jouw leven. Elke uur hebben wij voor jou een keuze tussen twee Vlaamse toppers klaarstaan in de Joe-app. Ik ga hem hier zo meteen alles klaarzetten ze, om op start te kunnen drukken. Maar eerst even laten horen tussen welke twee het gaat. Hè. Jean-Paul gaat content zijn, want dit is keuze nummer 1. En ik stiekem ook, hè. Maar ja, ik wil niet beïnvloeden. Hè. Onze Willy Sommers met Laat de zon in je hart. Of zeg je, oh, ik heb het daar zo niet voor, geef mij toch maar. Willy met Laat de zon in je hart of K3 en Heya Mama. Je kan nu je stem uitbrengen in de Joe-app. En straks het resultaat hoor je na Anouk met Girl en dit.

0: is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boetiekjes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

Anouk en Girl. Ja, ik had voor jou in de Joe-app een poll openstaan vandaag Vlaamse feestdag tussen twee Vlaamse klassiekers. Allee, sommigen zullen één van de twee misschien minder een Vlaamse klassieker noemen. Dat laat ik aan jezelf over. Maar de keuze ging tussen Willy Sommers, Laat de zon in je hart en K3 met Heya Mama. Laten we zeggen dat één van de twee het verpletterend gehaald heeft. Met 69% van de stemmen. En ik hoop dat jullie blij zijn, is hier onze Willy Sommers. Ah ja, hè? Vlaamse feestdag 11 juli. Sowieso een van mijn favorieten, de Willy. Hè? En daarna krijg je ook nog de Stones en Start Me Up.

Ik weet het, het is warm, maar het gaat nog wat warmer worden straks. Vooral als er gedanst gaat worden. En het is zo geen luchtige dans, hè. Nee, het is gewoon een dans.

0: ene keer meezingen mocht. Hè. Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Oh ja, ik had gezegd, ik ga er niet over beginnen, maar ene keer moet ik toch even wel mijn hart een beetje luchten over wat er gisteravond is gebeurd. Ik moet eerlijk zeggen, op het ogenblik dat Thibaut Courtois gekwetst was en wanneer het duidelijk werd dat Thibaut effectief niet meer verder zou spelen, dan dacht ik, ja oké, nu gaat het moeilijk worden. Maar daarna had ik ook wel echt zoiets, hè, een lamme socharm. Allee, maak dat mee op een WK, die bal lossen en dan dat doelpunt moeten incasseren. Maar er is heel veel support voor Senne Lammens online, ook van onder andere ex-doelman Geert de Vlieger, die duidelijk maakt van ja, welkom in de keepersfamilie en laten we elkaar blijven steunen. Het was ook duidelijk na de wedstrijd, Thibaut Courtois is hem ook een keer goed gaan knuffelen, want dat kan uiteraard iedereen overkomen. Dus we zijn zeker en vast nog altijd Team Red Devils en zeker en vast ook Team Senne Lammens.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3.

Ja, ik vroeg daar straks in de Joe-app van... Oké, wat zijn jullie daar allemaal aan het doen? Maar zeg, er wordt hier gekuist gedaan. Hè? Elise die zegt, ik ben de badkamer aan het kuisen en mijn man is de houtblokken aan het verzagen. Is er allemaal niet te heet voor? Gewoon gaan zitten, zalig niksen en een beetje muziek. Onder andere van Adele nu.

Ja, die laatste you er nog uit Persesi. Meet Love Paradise by the Dashboard Lights. Inge die heeft gewerkt tot 1 uur. Vandaag na de lunch een uurtje in de tuin gewerkt, stuurt ze. En nu zalig met een boek in mijn loungezetel. Half in de zon, half in de schaduw. Inge, ik zie dat jij zo'n e-reader hebt. Hè. Ik heb dat dus ook eens een kans gegeven en geprobeerd. Maar ik kan er niet aan gewend geraken. En het is stom, hè, want je kunt er ik weet niet hoeveel boeken in meenemen. Maar ik heb nog altijd, gelijk dat ik nog altijd liever een goede gazet vast heb, heb ik ook nog altijd graag gewoon de boek zelf vast. Stom, hè, ik weet het.

0: Ja, velen denken er dat er aliens onder ons lopen, maar Joan Osborne die is ervan overtuigd dat God tussen ons loopt. Die komt er zo meteen aan. Het nieuws van 4, dat krijg je nu van Niels Rosa Peretta. Peretta, sorry.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is niet erg. Ja, een dodelijk ongeval in Beernum. We krijgen een nieuwe betaalde feestdag. En de leider van Iran is uit op wraak. In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. En de betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
2: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
1: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Echt mijn oprechte excuses.
1: Het is ook een moeilijke naam, ik snap
0: het
1: ook.
0: Het is een schone naam, vertel me een keer even. Ja, van waar, van welk land? Dat is niet van pakweg Mol of zo, hè?
1: Nee, ik ben toevallig wel van Reti afkomstig.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Jawel.
0: Oh.
1: Maar mijn vader is Spanjaard en mijn mama is een Vlaamse, dus vandaar de achternaam.
0: Zijn die nu toch niet ontscheiden van gisteren?
1: Nee, het was hartverscheurend waarschijnlijk voor mijn vader. Maar ik ben hier geboren, dus ja, ik heb voor België gesupporterd.
0: Ah, oké. Okay. En ik beloof je dat ik de volgende keer jouw familienaam juist zal uitspreken.
1: Dat is goed. Top.
0: Is het goed?
1: Komt goed.
0: Tada. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Gent, E40. Tussen Aalst en Wetteren doe je er 20 minuten langer over. En op de E17 tussen de grens met Frankrijk en Aalbeke 13 minuten extra rijden daar. Richting Hasselt op de E313, daar is ook 20 minuten verliestijd te rekenen tussen Antwerpen-Oost en Randst.
3: Joe Paradise Beach met Anne van Elzen.

0: Portugal, the man, not the country. Feel it still.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, er wordt hier genoten op ons terras, maar er wordt ook genoten in de rest van Vlaanderen. Dat zie ik aan de berichtjes die binnenkomen in de Joe-app. Ik hoop dat je dus aan het genieten bent op deze zaterdag. En als je hier vandaag op ons Joe Paradise Beach in Westende rondloopt, dan heb je het misschien al wel gespot aan de zijkant van ons gezellige ijssalon. Hebben we namelijk een heel comfortabele bank neergezet. Het is de perfecte plek om tijdens de warmere dagen even heerlijk te verpozen met je trouwe viervoeter. En we hebben er natuurlijk ook, zoals dat hoort, voor onze viervoeters fris water klaarstaan, zodat je hond even rustig kan drinken na een wandeling op het hondenstrand. En als ik hier al die honden zie passeren, oh, echt waar. Ik zou ze allemaal knuffelen en vastpakken, hè. Maar dan begint het echt te kriebelen voor volgende week, want zondag 19 juli, dan is het zover. Dan organiseren wij hier onze grote zomertraditie, de leukste hondenwandeling. Ik ga natuurlijk met een van de tackles afkomen, ik weet juist nog niet de welke, hè. Ik wil ze eigenlijk wel allemaal meebrengen, maar dan moet ik wel weten dat er iemand van jullie zich geroepen voelt om misschien een beetje op te passen, want ik moet ook een beetje presenteren en met alle drie te samen, ja, dat gaat niet echt, hè. Maar goed. Je kan op je eigen tempo gezellig meewandelen en je kan je ook aansluiten bij een van de groepswandelingen. Ik hoop natuurlijk dat mijn groepswandeling vol met tackles zal zitten, maar voor alle duidelijkheid, elk ras is welkom, hè. Van een kleine chihuahua tot een golden retriever, echt elk hondenras is welkom. Inschrijven, dat is gratis. Dankzij Europremium krijgt ook elke deelnemer na afloop een goed gevulde, fantastische doggybag mee. En Europremium zorgt ook opnieuw voor een superleuke fotobooth. Zo kan je dat perfecte grappige zomermoment met je hond meteen vastleggen vooraan de frigo. Neem je smartfoto erbij, surf snel naar joe.be, schrijf je in en dan maken we er volgende week, zondag 19 juli, een gigantisch, blaffend feest van. En het gaat niet zo heel heet worden, dus dat is ook wel perfect en goed meegenomen, hè?
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.
2: Zeg maar! Nossa!

0: De Tramps uit de 70s met deze Disco Inferno. Ja. Volgens Diependalen moet dit een vrije dag worden. Maar ja, daar zijn we nu vet mee. Het is zaterdag 11 juli. Dus ja, dan hadden we sowieso waarschijnlijk wel al een beetje vrij. Maar ik mag jou wel verwennen met Vlaamse muziekbattles. Zometeen mag ik een nieuwe openzetten in onze Joe-app. En de keuze is als volgt. Ik ben eens benieuwd wie het thuis voor het zeggen gaat hebben nu. Rob of Ronder van Pommelien Thijs of wel deze? Jake, Reese en OT waren er niet bij vorige donderdag. Het was met Linda te doen natuurlijk. Reggie samen Milk Inc. Maar deze kom wat dichterbij kan je ook kiezen op deze Vlaamse feestdag. In de Joe-app kan je zometeen stemmen. En zometeen na Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World hoor je het resultaat. En dat is...
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is zoldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ja, het is er een beetje erop of eronder, hè, want het lag heel dicht bij elkaar, de resultaten. Reggie en Jake Reese met OT of Pommelien Thijs en erop of eronder. Het is dit geworden.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Gabriel en Dreams, zometeen de Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Ja, ik heb hier het heugelijke nieuws, omdat er geen files zijn. Ik hoop dat dat ook overeenkomt met de realiteit van op de E40. Mocht het anders gevoeld en ervaren worden, dan mag je het mij altijd laten weten in de Joe-app. Joe Paradise Beach.
1: Met Anne van Elzen.

Een van de favoriete artiesten van Sven Ornelis, die staat nu klaar. Het is wel niet van de jaren 80. Allee, misschien wel ergens geboren, hè? Maar alleszins, de muziek zelf is niet van de jaren 80. Ik heb het natuurlijk over Michael Bublé en Everything. En Sven Ornelis die is stilaan onderweg, denk ik, richting Westende. Want vanavond tussen 8 en 10 is er hier Ornelis.

0: schoon, hè. Echt waar. Michael Bublé en Everything. Zometeen Blondie en Maria.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee, nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken?
14: Ja, ik heb geen inspiratie.
12: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
16: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

Volgende week zondag is er hier de hondenwandeling. De leukste hondenwandeling. Dus niet zomaar eentje. Nee, nee, de leukste. Hè. Stuur me ja met dat warm weer nu volgende zondag. Allee, schijnt dat nog allemaal wel

Bruno Mars in Europa. In Berlijn of Amsterdam. Risk It All. Summer in the City, dat is zeker en vast het geval. 11 Spoonful krijg je nog. En ook nog voor 5 uur onze Eros

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Dit is jouw.
6: Ik zat vorige week per ongeluk toevallig met Eurosong-specialist André Vermeulen op een terras. En ik zei dat het eerste album wat ik ooit kocht van Toto was. Hij zei, ik haat Toto. En wel, sorry André, Toto komt er zo meteen aan het nieuws van 5 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Problemen op de E17 richting Kortrijk. Belfius gaat phishing-slachtoffers meteen terugbetalen. En een voetballer van Zuid-Afrika is overleden. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
7: Daardoor zijn er in de buurt heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. En er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, dat zegt collega Eva Peters vanuit Spanje.
9: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
7: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk hebben gedaan, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan heb ik nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door dit onverwachte overlijden. En dan nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
6: Verkeersproblemen zijn er voorlopig niet gemeld. Dus hopelijk klopt dat en blijft dat ook zo.
10: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

show, hè, met tikke tikke tak. Zometeen Queen, Crazy Little Thing Called Love. Maar tijd om een nieuwe Vlaamse poll online te zetten in de Joe-app. Deze keer gaat het tussen Maxime en Babette en Aaron Blommaert en Zoe Livaille.

0: lichte voorsprong voor Maxime en Babette. Wil je daar toch nog verandering in brengen tegenover Aaron Blomhardt en Zoe Levi? Dan is het nu het moment om de Joe-app open te doen en jouw stem uit te brengen. We gaan ook al Vlaams over 2 minuten met Natalia, maar wat er dan komt, ja, dat ligt in jouw handen.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zo'n leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
11: Oh, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Nou, oh, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je mee.
13: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

zometeen mag James Brown's keel nog eens wijd openzetten. Maar eerst gaan we genieten van de best scorende uit onze poll voor deze Vlaamse feestdag. Dat zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook.

0: straks bij onze Kenneth nog veel meer Vlaamse battles op deze Vlaamse feestdag. En zo meteen heb ik voor jou nog Bryan Adams en Run To You en ook Katy Perry met A Last Friday Night. Hey, goed nieuws van op de snelwegen. Ik hoop dat het klopt, maar er zijn dus geen files te melden. Joe Paradise
1: Beach met Anne van Elzen.

je kinderen nooit te bereiken. Hè? Je geeft ze dan een gsm, omdat je denkt, ja, kijk, ja, ze zijn 16 jaar, ze hebben dat nodig natuurlijk. Maar als je ze dan wilt bereiken, dan pakken ze niet op. Maar kijk, ik krijg hier wel een bericht. Mama, hoeveel geld staat er nog op mijn rekening? Dat kunnen ze dan wel weer sturen natuurlijk. Katy Perry krijg je nu van mij met Last Friday Night.

0: mochten die duivels nu gewonnen hebben gisteren, konden we zeggen keep the faith. Maar ja, nu moeten we supporter voor iemand anders. Hè.
1: Vanavond bij VTM. Slagroom vechten met Ingeborg, Bartje en de Q-DJ's in Code van Koppes. Terwijl je bij VTM 2 wakker blijft van schrik voor de tv-première van Sleeping Dogs. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes.
2: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

Vandaag Vlaamse feestdag, 11 juli. Straks nog een paar geweldige battles bij Kenneth. Maar 11 juli, dat is ook de verjaardag van deze dame hier, Suzanne Vega. Geboren op 11 juli 1959 in Santa Monica. Als ik goed kan rekenen, viert dus vandaag haar 67ste verjaardag. Hopelijk ergens op het strand een lekkere apéro vanavond met een goed glaasje erbij om van te genieten. Suzanne Vega krijg je nu met Luca en daarna nog Alex Warren en Carry You Home.

Alex Warren en Carry You Home. Het nummer dat er nu aankomt, het schrijft eigenlijk perfect wat er vanavond is. Hè. Een summer night vanavond, helemaal opgeleukt hier door Sven Ornelis. Ornelis Goes.

0: Window of Hope is nu wel gesloten. Hè? Alleen de zin van de Rode Duivels. Dat hoofdstuk is afgesloten, maar ze hebben dat goed gedaan. Ik vind het wel. Ik vind dat we fier mogen zijn op de prestaties. Ken het?
1: Nee, absoluut. Zeker. Hè?
0: Ah ja, ja, maar ik zag een beetje twijfel op uw gezicht.
1: Terecht.
0: Ja, ze hebben het heel goed gedaan. Hè? Toch een mooie, ja, een mooie positie om te stranden dan tegen Spanje. Hè? Laten we hopen dat Spanje dan ook gewoon dat WK wint, hè? Toch? Ja, het zal wel zijn. Oké, ik heb er nog eentje voor om het hier af te ronden wat mij betreft. Maar afronden doen we hier totaal niet op ons Joe Paradise Beach. Want Kenneth Stevens is er helemaal klaar voor. En dan vanavond tussen 8 en 10 Ornelis Goes 80's. Dan ga je deze hit die er nu aankomt niet horen. Daarom dubbel genieten van The Spice Girls.
2: Yo, what's

0: is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. Dit is
6: jou. Zaterdagavond, het is 6 uur op Joe Paradise Beach, begint het happy hour. En wij gaan er ook een zaterdagavond feestje van maken. Met Alcazar. Eerste nieuws van 6 uur krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedenavond.
7: Een goedenavond. Miserie op de E17 richting Kortrijk. Belfius gaat phishing-slachtoffers meteen terugbetalen. En Tim Herlier is opnieuw de snelste in de sprint. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
7: Ja, daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. En in Beernem in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. Die nieuwe regeling gaat op 1 september in. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, dat zegt collega Eva Peters vanuit Spanje.
9: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
7: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Herlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreer Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
10: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Ik had zijn momentum kiezen en hij durfde ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
7: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. En dan nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
6: 1 file staat er nog op onze snelwegen. Die kom je tegen richting Hasselt op de E313. Er is namelijk een ongeval gebeurd tussen Herentals Industrie en Herentals Oost. Je verliest er 12 minuten.
5: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Crying. Misschien een klein traantje dan, omdat we uit het WK liggen. Hè? Maar vooral heel veel trots en fierheid op onze Rode Duivels, die morgen vroeg landen op Zaventem. Al zullen waarschijnlijk sommige duivels nog heel even in Amerika blijven om daar terecht vakantie te vieren. Ja, en voor de anderen kan er hier een welverdiende congé beginnen. Als jij vakantie hebt of je aan het genieten bent gewoon van een heerlijke zaterdagavond, dan doe je dat op de allerbeste manier. En dat is samen met Joe. Een hele fijne avond. Vanavond Ornelis Goes 80s. Als je in de buurt bent van Joe Paradise Beach, spring dan maar binnen. En als je aan het luisteren bent, dan kan je deelnemen straks aan de Vlaamse Battles. Want die trekken we nog door tot 10 uur vanavond. Nu, Mango Jerry.

0: Olivia Dean.
1: Het is enorm snel aan het gaan voor deze Olivia Dean. Het is ondertussen al 2 maanden geleden dat ze in Brussel bij ons optrad in Vorst Nationaal. Ze toverde daar echt om tot een soulvolle, warme plek. En ze moet nog 2 optredens afwerken in Europa. En dan trekt de Britse naar Amerika en naar Nieuw-Zeeland om daar haar fans gaan te plezieren. En wij hebben hier vanavond op Joe Paradise Beach ook ons pleziertje. Zometeen vanaf 8 uur. En het heeft hier iets mee te maken. Nee, niet met de police of met de politie. Gelukkig wel met de 80's, want daar komt deze uit.

0: We zaten in 1981 met de Police en Every Little Thing She Does Is Magic. We gaan vanavond niet alleen naar 1981, maar ook 82, 83 enzovoort gaan we erbij nemen. Met Ornelis Goes 80s straks hier op Paradise Beach tussen 8 en 10. En wat we nu gaan doen, dat is gaan battelen. Want open je Joe-app is Eva. Als je die nu opent, die Joe-app, dan zie je daar natuurlijk dat het niet alleen Vlaamse feestdag is. Maar dan gaan we ook battelen. Isabella A. en Heel Lekker Beest staat tegenover Bart Kael. Welke van deze twee wil jij horen? Ga je voor Isabella A. of ga je voor Bart Kael? Jij bepaalt het nu in de Joe-app.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Het is Vlaamse feestdag, dus mag er zeker gesprongen en gefeest worden. En feesten, dat kan jij al een hele dag op de muziek die jij zelf wil. De Joe-app die stond een paar minuten open en jij kon kiezen tussen Isabella A en Heel Lekker Beest met Bart Kael daar tegenover. En zeil je voor het eerst. En de winnaar is Bartje geworden. Met zicht op zee en 59% in de pocket.

0: 1 minuut over 6:30 op zaterdagavond. De naam Simon Cowell. Die zegt je misschien iets of niets. Dat is de man achter zowat alle Engelstalige talentenjachten. Denk aan Pop Idol, American Idol, X-Factor, America's Got Talent, Britain's Got Talent en ga zo maar door. Maar die man die is niet alleen van de talentenjachten. Die heeft ook verschillende bands bij elkaar gebracht. Mensen bij elkaar gebracht met succes. Ik ga zo meteen een van die bands van Simon Cowell draaien. Het is met een heel zoet en een heel stroperig nummer. Maar ook toch wel even meegeven dat er heel toffe berichten en vooral ook foto's aan het binnenkomen zijn via de Joe-app van luisteraars die niet op Paradise Beach zijn. Ja, je kan hier natuurlijk niet altijd zijn, maar die wel thuis een feestje aan het bouwen zijn. Jan uit Assenede bijvoorbeeld, die stuurt twee heel fijne foto's door. Enerzijds, aan de ene kant van de tuin is er daar een poolparty bezig en aan de andere kant van de tuin staat hij heerlijke vleesjes te bakken op de barbecue. Dat ziet er daar dik in orde.
1: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

0: avond bij Joe met Wham en The Edge of Heaven. Ja, soms heb je aan twee namen genoeg om een hele generatie hits bij elkaar te schrijven en te performen. En bij George Michael en Andrew Ridgeley was dat natuurlijk ook zo. Bij de volgende twee is dat niet anders. Nile Rodgers en Bernard Edwards. Als ik die twee klinkende namen op jou loslaat, dan weet je dat Chic eraan komt.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.

Bij sommige Joe-luisteraars weet je gewoon als je een bepaald nummer draait, dan reageren die via de Joe-app. Bernard is er ook zo eentje van. Als je Chic draait, dan is Bernard er. En zo was het dus ook. Le Freak op de zaterdagavond bij Joe. Het is 14 minuten voor 7. Ik verwacht hem hier elke minuut. De man die vanavond alleen maar 80's gaat spelen. Onze Sven.

Zijn passage in Antwerpen die zit er ondertussen al een week of twee op. Maar de man die blijft maar verder optreden. Hij trekt door Europa, maar hij gaat ook nog naar Argentinië, naar Peru, naar Chili, Mexico, Brazilië en noem maar op. En zelfs Australië gaat hij nog aantikken in zijn agenda. Robbie Williams en Rock DJ. Met nu de Backstreet Boys en Get Down.

0: Zuiderse vibes met Clint Eastwood en General Saint en Stop That Train. Joe is een trein en die is niet te stoppen. Ook zometeen na 7 uur gaan we weer een Vlaamse battle doen op deze 11e juli, Vlaamse feestdag. En Sven die is er ondertussen voor Ornelis Goes 80s vanavond. Zometeen komt hij een babbeltje doen hier bij mij in de studio.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Nog zeker tot woensdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. Hoort weerman David de Heenouw.
7: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler. Gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
6: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen aan Massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
8: Net voor de laatste bocht werd ik wel voorbij gereden door andere renners. En was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dat proberen voor een eerplaats. Ik weet nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik het op een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls ga terugkijken, denk ik. Ja.
6: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks. Want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is €390. Maar voor de duurste stukken zal je €2.500 moeten betalen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.
9: Met Kenneth Stevens.

En ik kan je verzekeren, die walk of life die is bijzonder fijn. Zeker op Joe Paradise Beach op een hele fijne zaterdagavond. De Dire Straits nog eens, en daarmee zaten we in de jaren 80. De jaren 80 die hier ook vanavond centraal staan met onze Sven Nornelis Goes 80s. De wereldpremière vanavond hier op Joe Paradise Beach. Zometeen Don Omar en de Portugees-Franse Lucenzo. En die Lucenzo die heeft dus die dubbele nationaliteit. En dat is het voordeel natuurlijk met het WK voetbal dat bezig is. Portugal is al een tijdje uitgeschakeld. Maar als je dan Portugees-Frans bent, dan kan je gewoon Frankrijk blijven steunen. De Fransen die spelen dinsdag op le 14 juillet. En dat doen ze tegen Spanje. Dan Zacoduro over 3 minuten na deze Ace of Base.

dans. En op een zaterdagavond dan mag er gedanst worden. Danza Koduro. Maar niet vergeten, het is natuurlijk ook 11 juli vandaag, de Vlaamse feestdag. En dat zijn we al de hele dag hier bij Joe aan het vieren. En jij viert mee met Vlaamse battles. Nu opnieuw eentje in de Joe. De keizer van het Vlaamse lied, Wiltura, Mooi, het leven is mooi, staat tegenover een prachtige van Jasmin. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ga jij voor de mooie stem van Jasmin en het prachtige porselein, of dus voor de keizer van het Vlaamse lied en Mooi, het leven is mooi? Jij stemt nu in de Joe-app.

0: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Ze zijn officieel geopend.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

zal ik de naam eens zeggen van de artiest die het gehaald heeft in de Vlaamse battle. Het is Jasmin met 72 verpletterende procenten van de stemmen. Geen mooi het leven is mooi, dus van Wiltura, dat zal voor een andere keer zijn. Maar we gaan voor een machtig prachtige song. Dit is Porselein.

0: dit is nog maar eens het bewijs hoe fijn de jaren 80 zijn met Level 42 en Lessons in Love. En dat gaat hier vanavond ook weer bewezen worden met een fameus dansfeestje met onze eigen Sven Ornelis, met Ornelis Goes 80s. Zometeen komt hij er even bij in de Joe Studio hier op Joe Paradise Beach. En als jij in de buurt bent, dan kan je natuurlijk altijd een dansje komen placeren. Tot 10 uur vanavond.
1: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

Right Said Fred op de catwalk met I'm Too Sexy. Of het vanavond ook met catwalk gaat zijn, dat weet ik niet. Met glitterkostuum in ieder geval wel toch. Sven Ornelis staat hier al bij mij in de studio. Vanavond wordt het hier één groot feest met Ornelis Goes 80s. Vanaf 8 uur op Joe Paradise Beach. Nu Earth, Wind & Fire.

0: je binnenkijkt via joe.be of via de Joe-app, dan zie je hier dat Sven al naast mij staat in de studio. En hij heeft er duidelijk zin in. Helaba, dag Sven, goedenavond.
1: Ah, jongens, wat zit ik toch in Barcelona te doen deze zomer?
0: Ik dacht het net te zeggen.
1: Je hebt flauwekul eigenlijk.
0: Je hebt Playa de Barceloneta bij jou in Barcelona en je hebt Joe Paradise Beach.
1: Ja, maar het is niks vergeleken met wat we hier allemaal zien. Ik ben echt super onder de indruk. Want de voorbije jaren was het ook al ongelooflijk leuk. Maar dit noem ik geen upgrade. Dit vind ik echt fantastisch om hier zo te zijn.
0: Dit is 6.0, hè?
1: En weet je, ook nog veel beter dan de voorbije jaren erin geslaagd om de perfecte temperatuur en de zon erbij te krijgen.
0: Spaanse temperaturen, all inclusive.
1: Het enige dat ze dan nog in Spanje hebben, is dat ze blijkbaar een voetbalmatch gisteren gewonnen hebben. Maar

0: hier ben nu.
1: Ja, maar je gaat toch binnenkort terug naar Barcelona? Kan je gaan verder supporteren?
0: Ben aan twijfelen.
1: Voor, voor de Spanjaarden.
0: Echt aan twijfelen.
1: Goed, Sven, we zijn hier niet om over de voetbal te babbelen. Nee, ook al is dat zeer leuk, maar jij hebt vanavond de wereldpremière van Ornelis Goes 80's, hè?
0: Ja, dat klinkt al een heel klein beetje onnozel, want het wordt natuurlijk, het is een wereldpremière op het moment dat het ook de hele wereld rondgaat. Ja. Voorlopig heb ik nog geen boekingen uit Rio de Janeiro of uit Miami. Dat is nog niet aan het gebeuren.
1: Wat
0: maar
1: niet is.
0: Kan komen. Zeker, want het is muziek die super universeel is, waar wij bij Joe ongelooflijk van houden. De muziek van de jaren 80. En op de koop toe, en dat is het gekke, is dat ook een beetje de hipste muziek van dit moment.
1: Ja, absoluut.
0: Want alle jongeren, alle tieners die op TikTok zitten en op Instagram, die dan muziek bij hun filmpjes moeten zetten, dat is onze muziek van vroeger.
1: Die is ethisch, ja. Absoluut.
0: En ik heb zoveel vrienden die kinderen hebben van die leeftijd, die als die muziek dan opstaat, die zoiets hebben van, moi, mama en papa, kennen jullie dat ook? Ja, dat was de muziek waar wij mee zijn opgegroeid.
1: Ja,
0: dit is onze muziek, maar het is ook van jullie, het is van iedereen. En weet je, we hebben vorig jaar al eens zo'n heerlijke jaren 80 party gedaan. En dat was zo ongelooflijk veel ambiance dat ik dacht, nu gaan we all the way. En vandaar Ornelis Goes 80's.
1: Ja, en all the way zegt all the way, want ik herinner mij nog een filmpje dat jij en Anke 's ochtends in de studio stonden en jij kwam binnen all the way in glitterpak en ze zei, daar is Gerard Joling.
0: Ja. Maar weet je wat er gebeurd is? Dat ziet ook iedereen op de allereerste foto's die ik gedeeld heb op social media. Ik dacht, ik ga iets onnozel doen. En dat is pure artificiële intelligentie. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is goedkoop, dat is gemakkelijk, het was meteen gefixt. Het zat meteen in een glitterpak.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, toen ik dat dan zag, zeiden mensen, je gaat dan toch zo komen optreden.
1: Tuurlijk.
0: En toen dacht ik, En uiteindelijk, dankjewel Anke, want Anke heeft een behoorlijke hoofdrol gespeeld in een musical, niet zo lang geleden.
1: Ja.
0: En alle pakken voor die musical zijn gemaakt door een fantastische madame uit de Senderlo. Ik heb die gecontacteerd. Die zei, joh, ik kan dat wel maken, ja.
1: Och, ja.
0: Maar de eerste keer, jongen, dat ik dat pak aandeed, ik dacht, wat is dat nu? Ben ik echt Eddie Wally of zo? Het is echt... Dus ja, sorry, beste mensen, het gaat er heel raar uitzien, maar het gaat wel dikke ambiance.
1: Maar ja, absoluut. En nu is het dus dadelijk naar boven je in het pak hijsen en trekken en dan 2 uur dikke feest, want de dansvloer is er klaar voor.
0: Ja, dat is ook echt de allereerste keer in mijn leven, behalve van zo'n hele grote events, maar dat ook nu zo is, dat ik een loge nodig heb. Maar weet je, dat is echt waar, want ik kom altijd op 5 en ik draai al 35 jaar op 5. En dan zeggen ze, moet je een loge hebben? Maar we helemaal geen loge hebben. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in zo'n pak gaan rondrijden onderweg. Politie me tegenhoudt, dan moet ik zelfs niet blazen, dan heb ik een boete.
1: Je zou opvallen op de E40.
0: Ja, dus het pak hangt hierboven klaar. Het is de allereerste keer, dus alle mensen uit de buurt hier, kom maar langs, het is al gezellig druk. En ik heb er zoveel goesting in om over een kwartiertje de kaart in te vliegen.
1: Voilà, 2 uur lang feest hier op Joe Paradise Beach in Westende. Riguera en Vamos a la Playa om erin te vliegen.
0: Dat is een goed idee.
1: Hopla.

9 minuten voor 8 op zaterdagavond met John Parr. Filmmuziek met St. Elmo's Fire. Ik zie hier goede dingen gebeuren op het terras van Joe Paradise Beach. Het is een extra groot terras ten opzichte van vorig jaar. We zijn een paar vierkante meter uitgebreid ten opzichte van vorige zomer. En dat zal nodig zijn, want Sven Ornelis die begint er hier over een minuutje of 8 aan met Ornelis Goes 80s. En het is hier ook nog 8 minuten happy hour. Dus mensen die zijn nog een heerlijk drankje eraan het bijnemen. Een cocktail, een mocktail, een fris drankje om zo meteen volledig los te kunnen gaan. En dan gaat het hier ongeveer zo klinken. Handen in de lucht, straks voor Sven Ornelis. En meedansen en plezier maken. 2 uur lang. Ondertussen draai ik nog Tina Turner, Goldeneye. En deze van Opus. Dit is Life is Life.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Een van de 5 kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte, dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De beslissing komt er omdat in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor de hitte. En tennister Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is 18. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
3: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

van het midden van de jaren 90. Soul Sister bij Joe. En Tell Me What It Takes. Dit uur ga je Chris Isaak horen met Blue Hotel. Ook Magic System. Magic is in the air. Het is tenslotte zomer. En ABBA passeert over een paar minuten. Met Knowing Me, Knowing You. En jij gaat ook weer de muziek mogen kiezen. Want we hebben nog een paar battles over vanavond. Op deze Vlaamse feestdag. Op deze 11 juli.

een abakke, dat past er altijd in, ook op een zaterdagavond. Knowing me, knowing you. Ik hoop dat je al een hele fijne 11 juli, een hele fijne Vlaamse feestdag hebt gehad. Als jij op Joe Paradise Beach of in de buurt bent, dan sluit je die vandaag af met een Ornelis Goes 80s wereldpremière. Sven die is hier op dit moment bovenop het dak van Paradise Beach aan het draaien. Het feestje is net begonnen en duurt tot 10 uur vanavond. Maar ook op de radio is het een feestje, een Vlaams feestje. Vanavond, nu, dit uur, met twee Vlaamse producties. Maar ze zingen wel in het Engels en jij mag bettelen. Ik heb nu in de Joe-app Milk Inc. klaargezet met Go To Hell. Als deze het zou halen, ja, dan gaan we voor de versie hier aan Joe Paradise Beach natuurlijk. Tegenover To Fabiola. Welke van deze twee wil jij volledig horen? Gaan we voor Milk Inc. of gaan we voor To Fabiola? Jij beslist het nu in de app van Joe. Tijdens Magic in the Air.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Good times. Great music.
2: Music.
1: Joe.
2: Joe Parrish.

De man die de ene hit na de andere weet te scoren, die Ed Sheeran. Je hoorde nog eens Sapphire. Het is 9:10 hier bij Joe. En ik denk dat het tijd is voor een feestje. En feestje, daar houden we ook wel van op Joe Paradise Beach. We hebben nog Belle Perez en Aaron Blommaert op het programma staan. Maar we hebben ook verschillende intiemere optredens. Dat heet dan een Summer Session. En komende dinsdag hebben we er zo eentje. Een Summer Session met Camille om 6:10 in de avond. Dan is zij hier te gast op Joe Paradise Beach. En jij bent er natuurlijk bij. En nu onze Vlaamse battle. Je kon battelen tussen twee echte feestplaten. To Fabiola Lift You Up stond tegen Milk Inc. en Go To Hell. En als ik nu op stop duw in de Joe-app, dan is de poll voorbij. Het stemmen dus ook. Is ook meteen gedaan. En het is een very close call. De winnaar, hou je vast, haalt het met 51% van de stemmen. Summer. Joe Summer.

0: heerlijke laidback met UB40 en Kingston Town. En daarvoor nog de live versie van Go to Hell van Milk Inc. Voorbij donderdag hier op de openingsavond van Joe Paradise Beach. Christophe die stuurde het ook nog door. Volgens mij was dat de live versie van Voorbij donderdag. Ik was erbij en hij zag dat het goed was. Als jij ook nog zin hebt in een optreden, een summer session of een groot optreden van Belle Perez of Aaron Blommaert, alle informatie staat natuurlijk op onze site joe.be en in je Joe-app. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

0: Wanna Be Close To You, doe dat maar.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Blijf maar dicht bij de radio en je kan nog dichter bij de radio komen zelfs. Tot en met 9 augustus staan we in Westende op Joe Paradise Beach, waar jij natuurlijk meer dan welkom bent. Elke dag van 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. Met in het weekend tussen 12 en 2 op de middag Tess on the Beach. Vandaag was dat met ex-Miss Belgium Beauty en advocate Nele Somers. Zij is bij Tess komen babbelen over haar vakantieverhalen. Het waren echt hele toffe verhalen van ver weg die zij ook had. Gezellige babbels, de beste muziek, dat is Tess on the Beach tussen 12 en 2. En morgen is dat met Joris Hessels. Zeg maar de man aan de zijde van Dominique. Hè? Dominique, die je ook kent misschien wel van The Masked Singer. Dominique van Malder, die was 2 jaar geleden in The Masked Singer te zien als Tik en Tok. Maar het gaat dus over de andere helft, Joris Hessels. Die hoor je hier morgen tussen 12 en 2 bij Tess on the Beach.

kon de voorbije 3 minuten je innerlijke Tarzan boy en Tarzan girl in jezelf naar boven halen met Beltimora. En of jij nu een Tarzan boy of een Tarzan girl of een beach boy of een beach girl bent, ik ga je straks na 9 uur omtoveren tot een echte strandheld. Hoe je zo'n strandheld precies kan worden, dat ga ik je dus na 9 uur vertellen. Want het is eigenlijk op een super simpele manier. Zometeen gaat de zon hier stilaan beginnen ondergaan, maar morgen hebben we toffe plannen.

Terwijl onze Sven Ornelis natuurlijk hier op het terras staat voor Ornelis Goes 80s. En hier een feestje op het terras van Joe Paradise Beach aan het bouwen is, doen wij hetzelfde natuurlijk op de radio. Met straks na 9 uur Silver, onder andere Turn the Tide, en ook Diana Ross is erbij met Upside Down. Bart die stuurt via de Joe-app de vraag, ja, wat gaan jullie morgen dan doen? Ik kan het vertel het nu anders al. Ik ga alle details straks na 9 uur geven, Bart. Maar ik kan wel al een tipje van de sluier oplichten. Het heeft iets te maken met de propere strandlopers. Dat is een geweldig Vlaams initiatief van vrijwilligers. En die mensen die verzetten elke dag echt bergen werk. En die houden onze stranden netjes en ook de Noordzee kraaknet. Alle details, want jij kan meehelpen straks na 9 uur hier bij Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een van de 5 kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. De setstanden waren 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

0: Upside Down. Zo staat Joe Paradise Beach eigenlijk wel een beetje op dit moment. Want onze Sven die is hier bezig aan een heerlijke DJ-set. Ornelis Goes 80s. Kan je een stukje van meekijken via joe.be of via de Joe-app. Niet luisteren, wel kijken, maar het is echt een geweldig sfeertje hoor.
1: Joe Paradise Beach.
0: En wij gaan nog door tot 10 uur vanavond ook hier met de uitzending van op Joe Paradise Beach. Morgen vroeg om 10 uur, dan gooien we de deuren weer open. Samen met jou doen we dat en met de propere strandlopers. Ik zei het net al, een initiatief, een geweldig initiatief van een hoop vrijwilligers die elke dag bergenwerk verzetten om onze stranden en onze Noordzee netjes te houden. En morgen gaan wij hen daarbij helpen. Als jij hier morgenochtend toch bent aan zee, dan kan je misschien eerst een klein beetje uitslapen en daarna tegen 10 uur richting Joe Paradise Beach komen. Want tussen 10 en 11:30 gaan wij samen met jou het strand op en dan gaan we afval rapen bij de propere strandlopers. Noemen ze hun vrijwilligers dan ook niet voor niks strandhelden. En jij mag morgen ook zo'n strandheld worden. Tussen 10 en 11:30 in de ochtend dus. Het is eigenlijk heel laagdrempelig. Je komt gewoon richting het strand, richting Joe Paradise Beach. En dan begin je eraan. Maar de impact die is enorm. Dus niet vergeten, hè, morgen vroeg om 10 uur, dan verwachten wij jou hier om een echte strandheld te worden, samen met de propere strandlopers. Lou Bega en Michael Jackson, die komen eraan na deze van Silver. Dit is Turn the Tide.

0: prachtige zonnige zaterdagavond is het. En dan die heerlijke muziek erbij, zoals deze Rock With You. Michael Jackson bij Joe. 11 juli, de Vlaamse feestdag, hebben wij hier bij Joe heel goed gevierd. Met elk uur een Vlaamse battle. En ik ga je nog één keer aan het werk zetten in de app van Joe. Want ik heb er weer twee tegenover elkaar staan.
1: Dit is wat mijn mama zei. Wees niet bang, nee. Je mag fouten maken, geen probleem.
0: Hij kwam vandaag in het nieuws omdat zijn relatie met Céline Van Uytsel over is. Maar muziek maken kan hij nog altijd als de beste meteor. Dit is wat mijn mama zei.
2: Flitster vuur door me heen.
0: Tegenover Camille.
2: Oh, ik leef voor jou.
0: Welke van de twee gaan het worden? De strijd is begonnen. En de stemmingen zijn open. De Joe-app, daar moet je zijn. Stemmen op Meteor of Camille. Kan tijdens Boys Town Gang.
2: Gorgeous to

0: Show Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus kan je hier van 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds komen genieten van heel veel fijne dingen. Als daar zijn heerlijke ijsjes, cannoli, koffie, cocktails, mocktails, verfrissende drankjes en fantastische muzikale feesten. Zoals nu bijvoorbeeld Ornelis Goes 80s, maar ook komende dinsdag om 6:10 een summer session van Camille. En op dinsdag 28 juli om 5:10 dan weer een summer session van Meteor. En die twee, die stonden nu tegenover elkaar. De winnaar heeft het gehaald met 62% van de Vlaamse stemmen.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: de Belgisch-Turkse Hadi C. En Doom Tech Tech. Het is zaterdagavond, 10:01. En er staat nog één file richting Brussel op de E411. Tussen Waver en Overijse, daar moet je er 6 minuten bij tellen. En nu neem ik je mee naar de hoogste regionen van onze top 2000.
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Als jij morgen een bezoekje aan Westende plant, doe het dan ook aan Joe Paradise Beach. Om 10 uur ontvangt Astrid Philips jou hier met open armen. Tussen 12 en 2 is er Tess on the Beach natuurlijk. Morgen met Joris Hessels. En Evi Hansen, die gaat er morgen zijn. Evi, die hoor je tussen 2 en 6. Kom dus zeker en vast eens langs en kom genieten van een heerlijk ijsje, een cannoli, een koffie, een cocktail, een mocktail. Het kan hier allemaal. En van goede muziek natuurlijk.

Terwijl het Ornaise Goes 80s feestje hier nog heel even verder gaat op Joe Paradise Beach, kan jij zo meteen na 10 uur ook verder feesten hier op de radio. Joe Party komt eraan met David Guetta, met Pharrell Williams, met Queen en ook met Ricky Martin onder andere. Tot aan het nieuws van 10 uur. Pink, Never Gonna Not Dance Again en de Dexys Midnight Runners. En morgen vanaf 10 uur ben je meer dan welkom opnieuw op Joe Paradise Beach.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
3: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
1: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Borremans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. De startplaats ligt in het departement Corrèze en daar geldt code rood voor de hitte. Wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: Het zijn extreem warme omstandigheden en morgen gaan ze de etappe wat inkorten. 30 kilometer korter, goed, het is wat het is. De renners moeten nog altijd 155 kilometer rijden in plaats van 185. Maar het is beter dan niets.
1: Alle beklimmingen blijven behouden in het parcours. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
5: This is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die eretekens worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
3: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
1: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van eind juni oplopen. Er zijn nu al meer dan 4.300 doden geteld. Nog eens 200 meer dan gisteren. En wellicht loopt de balans nog verder op, want er zijn nog tienduizenden mensen vermist. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
4: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Wervik in West-Vlaanderen woedt een zware brand in een stal van een landbouwbedrijf. Er zijn geen slachtoffers. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Er waren geen dieren in de stal, er lag stro opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De partij Vooruit is tevreden met de beslissing van België over phishing. Die gaat slachtoffers meteen terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. Parlementslid Jeroen Soete.
2: Dat was een kleine overwinning voor de slachtoffers van phishing, want België, een overheidsbank, heeft eindelijk haar intern reglement in de regel gebracht met de wetgeving, die bepaalt dat er eigenlijk maar één uitzondering is om niet te moeten terugbetalen, en dat is bij vermoeden van fraude. En in de praktijk zien we dat slachtoffers van phishing niets van hun geld terugzien.
1: De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Daarnet zijn de Rode Duivels op het vliegtuig gestapt richting Brussel. Ze worden morgen voormiddag op Zaventem verwacht. De piloot verwelkomde hen op deze manier.
3: Door de kwart naast te bereiken, jullie België en de Amerikaan autoriseren om tussen te zijn. En onderweg hebben jullie het land verenigd. Onvergetelijke momenten gekneed. En miljoenen mensen geïnspireerd. Dank jullie wel, proficiat. Welkom aan boord en geniet van jullie vliegtuig.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.